0: Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: is Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon. Ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Het gevoel van de zomer.
1: Ervaar je hier

0: Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
4: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
12: heerlijke zomer. Warme hits en coole vibes.
13: Jaap Kwakman.
14: Lekker nemen.

Muziek van de Rolling Stones. Met hun nieuwste single Jealous Lover. Ja, de Rolling Stones hebben met hun nieuwe album Foreign Tongues een 15e nummer 1 album in het Verenigd Koninkrijk gescoord. De Britse rockband komt ermee op gelijke hoogte met de Beatles. Die ook 15 nummer 1 albums op hun naam hebben staan. Ja, Foreign Tongues is het eerste officiële Britse nummer 1 album van de Rolling Stones.

Stones sinds 2023. Toen brachten ze namelijk Hackney Diamonds uit. En het nieuwe album kwam uit op 10 juli en kent muzikale bijdragen van onder andere Britse rocklegendes, onder wie Paul McCartney van de Beatles, ook zanger en gitarist Robert Smith van The Cure en Red Hot Chili Peppers drummer Chad Smith zijn op het album te horen. Zeker even de moeite waard om thuis te beluisteren natuurlijk via de streamingsdiensten. Dit was Jealous Lover. Ik zeg een bijzonder goedemorgen en welkom bij het programma Ernst Jaap voor deze zaterdag de 25e van juli. Ja, we gaan vrolijk verder met muziek. En eigenlijk met de doorbraaksingle van Douwe Bob destijds. Dan gaan we wel even terug in de tijd hoor. Naar 2013 is dit Multicolored Angels. Het gaat over zijn vader trouwens.

Zijn debuutsingel destijds. Ja, hij is natuurlijk heel veelzijdig. Een sportieve man die 3 jaar geleden stopte met drinken. En sindsdien staat hij heel anders in het leven. Hij publiceerde toen in 2015 het kookboek Vuur. Ja, dat is een gedachtegoed dat hij aan zijn kinderen wil meegeven. Ja, mindfulness ook is hoe je je lichaam en geest voedt. Dat je ook bezig bent met wat je naar binnen werkt. En niet alleen maar vreten, aldus Douwebop. Dat is ontzettend belangrijk. Het is me in ieder geval nooit zo duidelijk geweest dat een gezonde geest huist in een gezond lichaam. Ja, de 33-jarige zanger is heel actief, ook bijvoorbeeld met ijsbaden. Dat doet hij volgens mij ook 's winters voor zijn eigen huis in een slootje. Nou goed, dat is allemaal even geel terzijde. Multicultural Angels hoorde je uit 2013. Ja, en dan gaan we even een stapje terug in de tijd. Naar 1969. Met deze van de Wallace Collection. Dit is Daydream.

Hij brengt per jaar wel drie albums uit. Dat doet hij eigenlijk ook al jaren achter elkaar. Dan heb ik het over Ryan Adams. Niet te verwarren met Bryan Adams. Shining Through the Dark hoorde je uit 2025. Hele fijne plaat. Ja, gisteren is trouwens bekend geworden dat er een aardbeving was in de Beemster. En dat op 3 kilometer diepte. Ja, dat met een magnitude van 1,7. Dus ja, dat is best wel even heftig. Wel vrij dicht in de buurt. In ieder geval van Edam-Volendam. Laten we hopen dat, de schade beperkt is gebleven. Goed. Terug naar de muziek. En dat stapje terug in de tijd. Jaren 80 met Canyon. Dit is het prachtige mooie Hey Kleine Vlinder.

Er zat ook nog een drummer bij. Klaas Kappie natuurlijk. Ja, ik kwam even niet bij zijn naam op. En natuurlijk de zanger Jaap Veerman de Korn. En het prachtige Hey Kleine Vlinder hoorde je hier voorbij komen. Dan wat wegwerkzaamheden. We gaan naar het Edamse. De achterhaven in Edam die is tijdelijk afgesloten ter hoogte van huis nummer 11 op maandag 3 augustus. En dat voor een verhuizing. Dan in de periode van 27 juli tot en met 7 augustus. Dan vinden er bestratingswerkzaamheden plaats in de Konijnstraat in Volendam. Gedurende deze periode is de straat afgesloten voor al het verkeer. Omwonenden wordt verzocht de weg vrij te maken en hun auto's tijdelijk elders te gaan parkeren. Hou daar dus even rekening mee, mocht je natuurlijk die kant op gaan. Ja. Zo simpel is dat. Ja. Het zonnetje schijnt al lekker in onze gemeente. Het belooft een prachtig mooie dag te worden. Lekker zomers. Daarom vandaag ook wat meer zomerse muziek is allemaal onderweg. Dus ik zou zeggen, hou me hier op LFJ. Dit is de muziek van Ray LaMontagne. Met You Are The Best Thing.

we zitten echt alweer in de laatste dagen van juli, want volgende week is het alweer augustus. Dus op de valreep even deze plaat van Bert Hering uit de 90's met juli. Ja, fijn om even te horen zo op de zaterdagochtend. Ja, verschillende mensen in Nederland zagen vrijdagavond een mysterieuze vuurbol door de lucht razen. Waarschijnlijk gaat het om een meteoor. Op social media deelden meerdere mensen dat ze rond 10:30 gisteravond een vuurbol in de lucht zagen. Het ging waarschijnlijk om een stukje ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op ongeveer 100 kilometer hoogte. Ja, laten we hopen dat er geen brokstukken zijn gevonden ergens, want dat kunnen we natuurlijk niet hebben dan, hè? Nee. Goed, terug naar de muziek. Terug naar een liedje van vorig jaar. Susan Vega met Speaker's Corner.

0: Met een liedje die je niet vaak meer op de antenne hoort.
1: Wat is dat lekker, hè?
0: Dat is zeker lekker. Dat was Margarita Time. Heerlijke plaat om weer eens te horen op de LOVE. Ja goed, het is natuurlijk het 30-jarig jubileum van Jan Smit. Elke week in dit programma draaien we tot aan eigenlijk het concert straks in augustus op het Marinapark in Volendam. Een liedje die je ook niet vaak meer hoort van Jan. En dit keer heb ik gekozen voor een liedje uit 1999. Een beetje, toch wel de begin van zijn carrière. Dat samen met Normaal is dit de Puik in.

stukje Tex-Mex op je radio. Muziek van de Tom Russell Band met Mezcal. Fijn om weer eens te horen. Ja, en rap tempo verder met een van de laatste liedjes alweer van dit uur. Dit is een van Gary Rafferty. And please sing a song for us.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOWE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlowe.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOWE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOWE Radio.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. even. Marlies! Marlies! Waar ligt Marlies, jongens? Waar ligt... Marlies! Maakt Fred ook!

Ja, ze heeft net naar de meid toe van ik stap over 2 minuten op de fiets. Dus ze is onderweg. Marlies Veeman die mij komt vergezellen deze 2 uur als sidekick van het programma Op Vakantie Met. Want Paul Wantjes zit nog in het buitenland. Die geniet van een wel verdiende vacatione. Dus dat doet de knecht goed, ja. We openen deze show met de muziek van Sabrina Carpenter. Komt alweer uit 2024. Ja, daar schrok ik wel even van. Espresso, ja, mocht je er ook aan zitten. Nou, drinken smakelijk zou ik zeggen. Of een lekker koffie of een cappuccinootje. Het kan allemaal natuurlijk deze zaterdagochtend, ja. Het is de Bouwvak Edition, dus wel vrolijke muziek. En misschien ook wat zomerse muziek. Het komt allemaal voorbij. En je mag ze ook aanvragen via de app WhatsApp 0299 369916. En dan kan ik altijd even kijken wat ik voor jou daarin kan betekenen. Ja, zo simpel is dat. Het zonnetje schijnt lekker. En het is muziek van Sander Kwarten.

0: mooi. De meisjes van de verbanddoos, hè?
1: Prachtig.
0: Ja, prachtig. First Aid Kit. Ja, verbanddozen. Ja. Je hoort dus met It's a Shame. En ze komen volgens mij uit Zweden. Ja,
1: ja, volgens mij wel.
0: Twee zussen zijn het in ieder geval. Maken hartstikke leuke
1: heel
0: muziek.
1: Goed, ja.
0: Goedemorgen, Marlies.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, lekker. Lekker.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Op de fiets ook?
1: Zeker.
0: Het was
1: warm,
0: warm, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zometeen daar meer over in het weekend weerbericht. Had je ook nog vakantieplannen trouwens?
1: Over een paar weekjes pas.
0: Over een paar weekjes.
1: De plannen nog niet, maar dat moeten we nog even bedenken.
0: Ja, van de week kwam die professor Schreder nog met een interessant onderzoekje over de vakanties. Dus kunnen we eventueel straks wel even behandelen.
1: Nou, dat gaan we doen.
0: Ja, dus dat is wel even leuk. Goed, we kregen vanmorgen al vroeg een appje uit Denemarken. Daar wordt ook geluisterd. Tenminste, volgens mij is het Denemarken, toch?
1: Ja. Vanuit Skallerup. Het uiterste noorden van Denemarken.
0: Nou, dat kon je ook niet dagelijks.
1: Nee, hoe kom je daar verzeild, Henk de Boer? Vertel eens even.
0: Ja, Henk is er samen met zijn vrouw, denk ik, Anne. Ik weet niet of ze getrouwd zijn. Maar, en hun kinderen Louise en Levi. Vanuit op dit moment een bewolkte Denemarken. En ze vroegen een uur geleden, of bijna een uur geleden, al een liedje aan. En ik had er even overheen gelezen.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Er kwamen zoveel afbeeldingen binnen van de locatie en fotootje dat hij aan het kijken was. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Het liedje was Noah Kahan met American Cars. Nou, laten we die toevallig hebben ook.
1: Nou, te gek.
0: Dus hij verrast ons even met een mooie plaat, denk ik. Ja. Henk en Anne voor jullie.

0: Nou, die Henk en Anne hebben er ook wel kijk op, hoor, op muziek. Noah Kahan, American Cars, is vroeg in de maand hier op via de WhatsApp 0299-369-916. Kunnen jullie natuurlijk ook allemaal doen, hè?
1: Ja, zeker. Stuur lekker door. Ja. Hier houden we van.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
1: Zo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Zoals je al wel een beetje hebt gemerkt als je buiten bent geweest of buiten hebt gekeken. Het is weer een beetje mooi weer.
0: Ja.
1: Vanmiddag ontstaan er vooral in het... even kijken hoor. Nee, we beginnen even met vanochtend.
0: Kijk even rustig, ja.
1: Vanochtend schijnt de zon flink en trekken vooral in het zuiden wolkenvelden voorbij. Dus daar hebben wij nog heel even geen last van. Dus wij hebben nog even mazzel. Rond het middaguur is het op veel plaatsen zomers warm met 25 graden.
0: Oei.
1: Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidwest tot westen. Ja, warmig, hè?
0: Ja.
1: En vanmiddag ontstaan er toch wat meer wolken. Tussendoor schijnt de zon. Maximaal 28 tot 29 graden wordt het wel het warmst in het zuidoosten. In de kustgebieden hooguit enkele wolkensluiers. En op de stranden ligt het kwik door een matige westenwind wel lager dan in het binnenland. 22 tot 25 graden. Kan ook lekker zijn natuurlijk. En vanavond, dan blijft het lang helder, wordt het mooi weer. Met morgen kans op buien.
0: Ja, er komt twee dagen wat regen aan. Ja, maandag dus zondag en maandag.
1: Ja, wel weer jammer. Maar goed.
0: Ja, maar dat moet wel, hè, want er zijn wel enig extreme tekorten.
1: Ja, mijn plantjes hangen er een beetje treurig bij.
0: Die moet je wel water blijven geven, zeg maar. Ja. Nee, het belooft dan volgende week wel weer tropisch te worden, toch? Een hittegolfje.
1: Ja, komt dat ook onze kant op?
0: Jazeker.
1: Oh, nou,
0: ja.
1: Kijk.
0: Maar goed, dan kijken we alweer te ver weg, zeg maar. Maar dat komt eraan.
1: Nou, mooi.
0: Ja, ja, zeker. We gaan weer een plaatje draaien. Is wel handig op de radio, hè?
1: Ja, dat wordt wel gewaardeerd.
0: Wordt wel gewaardeerd, even goed. Best wel gezellig. Muziek van Diana Ross samen met de Supremes. Ook struikelen helemaal over moorden vandaag. Gaat lekker. Dit is The Happening.

0: Even een verzoekje voor Carlo Molenaar. Die vroeg deze plaat aan van Charlie. Ja, Santa Barbara heette het, het liedje. Nee, Santa Barbara is de artiest. Charlie is het liedje. Ja, wel goed zeg je, Jaap. Ja. Het dateerde trouwens uit, even spieken, 1973.
1: Oh, dat is lang geleden.
0: Dat is al een tijdje geleden. Toen waren wij er nog niet.
1: Nee. Wel jammer eigenlijk.
0: Ach, wel jammer.
1: Ik had het wel mee willen maken, hoor, die tijden.
0: Ja, de 60s en de 70s. Ja. Want?
1: Nou ja, gewoon al die muziek die uit die tijd komt en hoe groot dat was.
0: Ja, een optreden misschien wel van de Cats kunnen live aanschouwen.
1: Nou,
0: ja,
1: inderdaad, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dan, nou, dat is toch wel zulke grote artiesten zoals de Beatles en zo, dat heb je nu.
0: Minder.
1: Nou ja, niet dat één artiest zo
0: wereldwijd groot is.
1: Wereldwijd is, ja.
0: Ja, dat is wel minder. Eigenlijk de grootste band momenteel, dat is al jaren, denk ik, Coldplay.
1: Ja.
0: Weet je, er zijn niet echt dat je zegt
1: of
0: van...
1: Adele, weet je wel, daar komt dan iedereen van heen en ver naartoe. Maar...
0: Ja, maar een grote band is er niet echt meer.
1: Nee, nee.
0: Je hebt Coldplay, maar die staan al jaren aan die top.
1: Ja.
0: En de Rolling Stones nog steeds.
1: Nog steeds, ja.
0: Ja, ik draai ze een uur geleden nog. Ja, vorige week hadden we nog wel een leuk feitje over natuurlijk. Die Mick Jagger die met heel veel vrouwen het bed had gedeeld. Wat was het ook weer het aantal?
1: 4000.
0: 4000, jeetje.
1: Ja, ga er maar aan staan.
0: Ja, ga er maar aan staan. Zo even, ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk altijd wel veel schadefans om zich heen gehad.
1: Ja.
0: Maar. Goed, het is alweer 10:55. Mooie tijdmelding zo.
1: Ja.
0: Ik weet ook niet waarom ik zeg, maar goed. Verder met muziek. Ook tijd voor. Hier hou jij wel van, hè?
1: Oh ja, leuk.
0: Ja, Jason Mraz.
1: Heerlijk.
0: Back to the Earth is dit.

0: Paul Wanten Bingo, een liedje die jij vaak draait. Of tenminste, eigenlijk niet dit liedje, maar wel de artiest Billy Ocean Nordy met Red Spells Danger. Red Light Spells Danger. Ja, jij was een enquête aan het invullen of zo?
1: Ja. Ja, want er is het eurobiljet krijgt voor het eerst in 20 jaar een complete metamorfose. Dus hiervoor is het wel eens geweest dat het tientje dan veranderde en toen een keer het briefje van 5. Nu gaan ze dus alle bankbiljetten van de euro in één klap willen ze die dus helemaal gaan vernieuwen. En je kan dus sinds gisteren kun je dus stemmen. Dus er zijn 10 ontwerpen gemaakt door kunstenaars. Door kunstenaars. En die hebben dus ontwerpen gemaakt waar je op kunt stemmen. Dus er zijn 10 verschillende series gemaakt. Met bijvoorbeeld bekende Europeanen. Dus uit de historie, zeg maar. Mm-hmm. Vogels of gebouwen.
0: Wel herkenningspunten, zeg maar.
1: Ja, dus dan kan je daarop stemmen. En dat kan dan bij de Europese Centrale Bank kun je dus je stem uitbrengen. Dus nou ja, mocht je daar interesse in hebben, zou ik het zeker doen. Want we moeten er waarschijnlijk weer 20 jaar tegenaan kijken.
0: Het kost jou 2,5 minuut.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Dat valt mij toch, ja.
1: Nee, maar het is best geinig om te zien wat ze ervan maken. Dus dat is wel leuk.
0: En tot wanneer ga je stemmen?
1: Tot 21 september.
0: Oh, dan heb je nog wel even de tijd.
1: Maar het is niet alleen aan de stemmers. Ook de jury gaat ook meestemmen.
0: Die beslist ook uiteindelijk. Ja, precies. Ja, ja. Meestal zo, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, goed. Leuk. Ja, waarom ook niet? Via nu.nl kan je erachter, hè?
1: Ja, okay. Via nu.nl kan je het... kom je zo op de link, inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou, leuk. Alleen we gebruiken het minder tegenwoordig. Hè? Alles is digitaal.
1: Nou, inderdaad. Ja. Je komt niet heel veel bankbiljetten meer tegen. Het is best bijzonder dat ze dit wel gaan doen, inderdaad.
0: Nou, misschien was het wel hoog tijd ervoor, maar ja. Echt nodig, ja.
1: Of het is misschien weer... wordt het weer populair?
0: Ja. Goed, muziek nu van Calvin Harris en Young Thug. Pharrell Williams en Ariana Grande. Dit is Heatstroke.

0: Ja, de paardenbloempjes. Oftewel Dandelion. Tegenwoordig is die Paul Bont solo heel actief. Volgens mij woont hij tegenwoordig in Rotterdam. Of Amsterdam, een van de twee. En solo doet hij het hele land. Gaat hij door theaters. Ja, samen met Her Majesty heeft hij dat nog een tijdje gedaan. In het Concertgebouw heeft hij nog een keer gestaan met de Beach Boys. Met nog een aantal namers erbij. Met Jorik van Noorden. Nou, doet hij erg goed. En dit was al uit 2014. Fox of Hates.
1: Lang geleden inderdaad. Maar
0: ja, een tijd geleden. Ja. Ja.
1: Hey, jij wist net wat te vertellen.
0: Ja, eigenlijk een uur geleden had ik het in het programma Eerst Jaap over. Dat een aardbeving dus was in de Beemster.
1: Nou, hoe is het mogelijk?
0: Zo vrij dichtbij eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Zo,
1: heel dichtbij. Nou, bizar. Ik wist niet dat het kon.
0: Je kan het op de elektrische fiets, kan je het af. Op een normale fiets ook wel.
1: Ja, maar daar kom je wel. Ja.
0: Ja, met een magnitude van 1,7. Dat is zeg maar helemaal niks. Maar,
1: nou, dat is laag.
0: Is dat laag?
1: Ja, okay. Dat je het voelt is denk ik knap.
0: Ja. Ja, ik hoop dat de schade meevalt.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ik heb er verder niks over gehoord, dus dat...
0: Nee, ik hoorde het gisteravond ook pas hoor. Dus het was ook gisteravond gebeurd.
1: Nog een ander gek natuurfenomeen.
0: Nou, barst eens los, Marlies.
1: Nee, gisteravond... verschillende mensen zagen boven Noord-Holland gisteravond om 10:30 een vuurbal door de lucht heen chasen.
0: Een vuurbal?
1: Ja, en dat, kijk, hier heb je een filmpje. Geinig. En,
0: ja, handig dat de mensen thuis ook zien.
1: Ja, die kunnen dat niet zien. Nee.
0: Radio maken we, hè, Marlies?
1: Misschien hebben mensen het zelf wel gezien. Dat ze denken, hey, goh, wat was dat nou? Maar dat was dus een meteoor waarschijnlijk.
0: Hoe laat was dat ongeveer dan?
1: 10:30.
0: Oké. Okay.
1: 10:30.
0: Heb jij het gezien?
1: Nee, ik heb het niet gezien. Ik ben om. Ik was lekker uit eten, dus toen zat ik nog.
0: Oké. Ja, augustus is natuurlijk de maand van de vallende sterren.
1: Is dat zo?
0: Ja, dan komen ze vaker voor. Op een of andere manier, omdat de aarde dan op een. Of tenminste Nederland op een bepaald punt staat.
1: Oh.
0: En het is vaak helderder weer.
1: Ja, en je bent natuurlijk wat later, tot wat later buiten meestal. Ja,
0: dus dan is de kans op vallende sterren groter in augustus altijd.
1: Ziet,
0: ja, bizar. Het is gewoon het hele jaar door natuurlijk, maar augustus zie je vaak in Nederland beter.
1: Nou, geinig.
0: Ja. We gaan eentje van de Bos draaien.
1: Hé, hey, leuk.
0: Ik denk dat je deze kan appreciëren. Speciaal voor jou erop gedaan deze.
1: Oh, hey. Ja.
0: Working on the Highway.

0: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
5: Ik zat in de auto, ben hier naartoe. Ik denk van nou, laat ik toch eens even luisteren. Ik moet zeggen, het klinkt best lekker, dat station van jullie.

0: Even op speciaal verzoek muziek van Demis Roussos.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Voor wie was hij ook weer, Marlies?
2: Deze hebben we speciaal gedraaid voor Fabian.
0: Fabian
2: ja, hij zegt, ik vlieg morgen naar Griekenland.
0: Oeh.
2: Zou je deze willen draaien? Een echte LOVE-plaat van een echte Griek.
0: Ja, dat is zeker zo. Het is wel een lofklassiekertje, ja, dit eigenlijk. Inderdaad. Demis Roussos. Ja, die heeft meerdere mooie platen gemaakt, hoor.
2: Ja.
0: In het verleden. En wist je dat thuis dat hij ook nog een liedje heeft opgenomen met Annie Schilder?
2: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij de Mon Amour-plaat hebben ze destijds opnieuw gemaakt. Hoor je nooit meer eigenlijk. Of heb ik daar geen stukje van of zo?
2: Nou, gaan we straks even opzoeken.
0: Ja, gaan we straks even opzoeken. Ja, welkom in het tweede gedeelte van Op Vakantie Met. Want Paul Wantjes zit er lekker in Italië.
2: Ja.
0: Dus dat
2: Paul,
0: is,
2: als je luistert trouwens, bel even in.
0: Ja, bel even in.
2: We willen even weten hoe het gaat, hoe het
0: meestal, gaat. Meestal doet hij wel een beetje stiekem luisteren.
2: Ja, nou ja.
0: Maar zo klonk het ongeveer. Dat Demis Roussos met onze eigen Annie Schilder. Klein stukje verhoren dan. Het is toch wel anders als BSDN. Lange intro natuurlijk. Kan niet doorspoelen. Dat is wat Jan Molenaar hierbij. Ja. Dit systeem wil niet alles doen. Nee. Ga zingen.

0: jaren 90 dit. Het is Demus. Ik hoor toch liever Jan Keizer. Ja. Eerlijk is eerlijk.
1: Nee. Ja, daar heb je helemaal gelijk
0: in. Ja, niks mis met Demis Roesters hoor. Maar,
1: nee, hij kan beter bij zijn eigen genre blijven. Ja.
0: Hij heeft trouwens ook One Way Wind gecoverd.
1: Oh.
0: Ook nog gedaan. Ja, die man is...
1: van hetzelfde niveau.
0: Groot fan van Waddelijk Sound.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat is wel grappig. Hey, de Beach Boys die komen ook naar Ziggo Dome.
1: Ja. Ja, die hebben, dat is een coverband hè, van de Beach Boys. Die hebben dat programma gewonnen, de Battle of the Bands.
0: Ja, bij SBS was dat.
1: Geen als lijn bedoeld.
0: Ja, SBS 6, oh. Ja. Ja.
1: Maar die komen dus naar de Ziggo Dome op 19 december. En dan worden ze versterkt door het Metropoolorkest.
0: Hé, dat is wel gaaf.
1: Dus dat wordt denk ik wel heel indrukwekkend.
0: Ja, ik zou er zelf ook graag heen willen. Maar wij hebben waarschijnlijk wat anders die avond.
1: Ja, wij moeten waarschijnlijk wat anders
0: doen. We hebben nog een PX-kaartje gewonnen destijds. Dus ja, die moeten we nog opmaken. Ja, maar mijn ouders gingen van de week me gelijk achter internet. Die hebben 4 kaarten besteld. Dus
1: de computer opgestart.
0: Ja, ik kwam bij het idee op. En toen zeiden ze meteen... of tenminste, die hadden ze de avond bij de Oranjezomer speelden ze een stukje.
1: Oh, oké.
0: En toen melden ze dat nieuws dat ze dus op 19 december in de Ziggo Dome staan.

0: Beach Boys Band dus. De grote winnaar van de tribute, de Battle of the Bands 2026. Die komen dus zaterdagavond 19 december van dit jaar in Ziggo Dome Amsterdam met het Metropool Orkest.
1: Ja, nou, dat gaaf.
0: Ja, leuk hè?
1: Heel leuk.
0: Jij zat ook al stiekem te kijken of je kon, hè? Ja, maar ja, we hebben waarschijnlijk wat anders, maar dat is nog
1: dat moeten we even overleggen, inderdaad.
0: Moeten we even uitzoeken. Ja. Goed, is het al tijd voor een kermisliedje?
1: Nou, vind ja.
0: Wel, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Vind jij het grijze verleden?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar, 2003.
1: Ja.
0: Kamelen over de dijk.
1: Ja. Ja. Was dat niet het eerste jaar van de dubbel CD?
0: 2003? Dat zou best wel kunnen, ja. Dat, of, ja, rond die tijd kwamen er twee CD's uit. Ja. Daarvoor was het natuurlijk altijd eentje. En die Kordekker had ook nog een CD. Daar stond deze trouwens op de Kordekker CD. Ja, voor echte nerds. die hadden ze niet allemaal. Dus die kocht ik natuurlijk wel altijd. Dan hebben we het over Ad Fundum. Later is dat overgevloeid naar Trammeland.
1: Ja.
0: En die band heeft natuurlijk niet alleen met kermis opgetreden. Die deed het ook door het jaar heen vanuit verkochte PX.
1: Ja, heb ik vaak bijgestaan.
0: Je bent er vaak geweest?
1: Meerdere feestdagen per jaar, dan had je Trammeland in het Jozefgebouw.
0: Ook nog, ja. En Melkweg hebben ze nog een keer staan.
1: Ja.
0: Een afscheidstournee en daarna kwamen ze weer terug.
1: Ze zijn gewoon weer terug. Ja, volgens mij hebben ze ook weer een nieuw liedje dit jaar. Begreep ik
0: heb eigenlijk nog niet alles gecheckt.
1: Ik heb het ook dat nog niet gecheckt, maar dat hoor ik gisteren van een heel groot Trammeland-fan. Dus,
0: oké. Ik moet mijn huiswerk nog even doen in dat geval. We gaan even luisteren naar een oudje van ze. Ad Fundum met de Sultan et Dorst.

0: Een paardrijliedje speciaal voor Marcel Lans. Ja, deze kan hij wel appreciëren, denk ik. Muziek van Surreal samen met Mario en Still Into You. Het blijft een fijne plaat.
1: Ja, dat ja. is wel goed.
0: Ja, dat is erg leuk. Ik doe hem nog steeds promoten. Het heeft maar kort in een tipperade gestaan of in top 40. En daarna hoor je hem nooit meer. Ik vind het jammer. Ja. Ik wil hem gewoon overal horen eigenlijk.
1: Nou ja.
0: Ik vind het gewoon hartstikke leuk nummer.
1: Je doet goed je best.
0: Ja, toch? Ja. Jij trouwens ook deze 3 weken op vakantie met?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik vind het wel gezellig. Even een preview, voorbereiding voor kermis.
0: Ja,
1: gisteren
0: een beetje kermis, warm draaien alvast.
1: Ja, inderdaad. De kermisprogrammering binnengekregen.
0: Ja, ze zijn er druk mee bezig op de achtergrond natuurlijk. Ja.
1: Zaterdagmiddag dan draaien wij vanaf het Stoppenland.
0: 1 uur, hè?
1: Voorlopig nog wel.
0: Ja, voorlopig nog wel.
1: Volgens mij is het nog niet helemaal in Kannenkijk, maar dat komt wel goed. Maar,
0: nee, dat wordt wel leuk. Ja,
1: ja dus dan kunnen we inderdaad eventjes...
0: Vanaf het Stoppenland weer. En dan staat ook onze donateursactie natuurlijk weer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat...
0: Maar we moeten kunnen blijven bestaan, zeg maar. Ja. Ja,
1: het duurt nog wel lang tot kermis. Want het,
0: nog 40 dagen?
1: Ja, de bouwvak is natuurlijk...
0: Die is vroeger dit jaar.
1: Vroeg, ja. Dus er zit echt best wel een aantal weken tussen. Het is eigenlijk een beetje gek, dat zijn we niet gewend.
0: Afgelopen jaren
1: viel het iedere keer zo pang, pang, pang, allemaal achter elkaar.
0: Ja, en dan over 2 weken is dat Jan Smit concert.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal vroeg dit jaar.
1: Ja.
0: Dus dan zitten er een paar weken tussen.
1: Dan zit er nog bijna een hele maand tussen, inderdaad.
0: Dan beginnen die scholen, zag je ze aan, gewoon weer.
1: Ja.
0: Bizar, hè? Die hebben hun laatste 3 weken nu. Die schoolvakanties. Toch?
1: Ja, die, ja,
0: die zitten nu op de helft.
1: Die zitten nu op de helft, inderdaad.
0: Ja, ja. Oké, ja, bizar. Zijn we niet gewend, inderdaad. Nee, Noord-Holland als eerste dit keer. Voetjes van de vloer nu met muziek van Del Shannon.

0: Dus wij jij horen.
1: Ja, dat was mijn verzoekje.
0: Ja,
1: Green Green Grass. Ik kon er wel bij achter die vorige aanpassen.
0: Ja, ja, ook een fijne plaat was dat natuurlijk. Welk was dat ook weer?
1: Ja, goede vraag.
0: Oh ja, ik weet het weer. Del Shannon met Let's Dance. Want de voetjes kon even van de vloer natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: En Green Green Grass, George Ezra. Ik heb hem nog live gezien.
1: Ja, ik ook.
0: Jij ook?
1: Ja, in de
0: Ziggo Dome. Ik ook in de Ziggo Dome. Dus
1: ja,
0: dat is
1: echt
0: avond.
1: Heel leuk.
0: Ja, ja, erg goed. Rondé in het voorprogramma?
1: 2023.
0: Ja, ik was er ook. Ja, ja. Leuk. Ja.
1: Nee, dat was echt heel leuk. Heel leuk show.
0: Nog plannen voor het weekend, hè, Marlies?
1: Gisteren lekker even uit eten geweest. En nu... Nou, wordt een beetje kalm.
0: Ja. Ja, dan kan het wel weer, toch?
1: Ik kan het wel weer, ja.
0: Ik denk dat het geit vanochtend niet komt. Ik denk dat hij al in...
1: Volgens mij is die al... Ja, die ging naar Griekenland.
0: Naar de eiland of zo.
1: Ja. Volgens mij is hij daar al naartoe.
0: Griekenland is populair, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, net ook wel een verzoek.
1: Ja, die ging ook naar Griekenland.
0: Ja. Ja. Dus dat doen ze goed. Ja, je hebt nog plannen om later te gaan misschien, toch?
1: Ja. Ja, okay. Ik moet nog even kijken precies hoe en wat en waarheen. Ik wil natuurlijk wel eigenlijk wel een beetje mooi weer. Dus ja.
0: Ja. En geen bosbrand om je heen.
1: Dat zou ook fijn zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dat komt denk ik helemaal goed.
1: Ja, moeten we nog even uitzoeken. En jij?
0: Na kermis.
1: Oh ja.
0: Waarschijnlijk,
1: oh
0: ja. Ja. Ja. Komt ook wel goed.
1: Spaanse land.
0: Spaanse land weer. Ja. Goed. Even naar de 90's met een plaatje die geproduceerd is door Prince en Madonna. Die zongen hem in de jaren 80. En dit is dan een koffertje door Roller Girl. Dear Jesse. Ja, jij kent het niet. Je kijkt me aan van, wat is dit nou weer? Ja. Ja, je hoort hem ook niet meer zo vaak.
1: Zeker.
0: Misschien heeft dat wel een reden ook. Dus, ja. Dit is Dear Jesse, dus Roller Girl.

0: 30 jaar Jan Smit. Ja, dat is niet niks.
1: Nee.
0: Dit liedje heeft hij volgens mij 3 jaar geleden nog in een nieuw jasje gestoken.
1: Zonde. Samen. Moet je doen.
0: Nou, ik vond het wel leuk eigenlijk, die nieuwe versie. Ja, heel veel fans.
1: Oude, die zijn gewoon leuk.
0: Die zijn leuker, vind jij. Ja, dat kan. Ja, had ook nog een feest in Barcelona opnieuw ingezongen. Dus die deed ook wel goed die zomer. Ja. Maar goed, de oude versies zijn ook niet mis natuurlijk.
1: Nee, precies. Die zijn gewoon leuk.
0: Ja.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Ja, vanmiddag ontstaan er vooral in het zuidoosten steeds meer stapelwolkjes. Maar tussendoor schijnt ook de zon met maximaal 28 of 29 graden. Wordt het hier wel het warmst. In de kustgebieden verloopt de middag daarentegen zon overgoten met hooguit enkele wolkensluiers. En op de stranden ligt de kwik door een matige westenwind wel wat lager dan in het binnenland met 22 tot 25 graadjes. Ja, op de Waddeneilanden steekt er een vlaggerige westenwind op kracht 5. Waardoor het hier nog enkele graden koeler zal blijven. En dan vanavond lost de stapelwolk in het zuidoosten op. En is het landingswaarts nog heel lang helder. Ja.
1: Dat was trouwens met die hittegolf. Dat het hier bij ons en in het zuiden natuurlijk echt heel erg warm werd. Gingen mensen massaal naar de Waddeneilanden.
0: Is dat zo?
1: Ja. Het liep daar helemaal zwart van de mensen.
0: Om verkoeling te zoeken.
1: Ja, om verkoeling te zoeken. Want daar was het inderdaad dan 5 graden kouder. En dan gingen ze met z'n allen daar
0: Maar omdat het zwart was van de mensen, was het even ook nog warm.
1: Ja. Ik vind dat toch wel grappig. Dat dan toch iedereen als in een soort polonaise dan dezelfde kant op gaat.
0: Ja, bizar hè?
1: Ja.
0: Dat was die vrijdag, ja.
1: Ja,
0: toen kwam ik terug uit Spanje. Het was daar lekkerder geweest dan hier.
1: Ja.
0: Hier tikte het gewoon 39, 40 graden aan toen. Ja.
1: Ja, daar zijn we niet op gebouwd. Nee.
0: Jij stond onder de echo.
1: Ja.
0: Oh, dat is beter. Ja. Zomersliedje dan even. Ja. Heel druk in de wijntje. Beetje.
1: Kwart voor 12, nee.
0: A steel guitar and a glass of wine is dit.

0: Schelle Band. Altijd gezellig.
1: Ja, zo leuk. Ik was vroeger echt nou, de kermis-cd, die had ik altijd.
0: Ja.
1: Maar van de Schelle Band was ik echt fan.
0: Dat begon al met dat liedje Op de Vlucht, zeker.
1: Ja, ja. Ja, met die toeters en bellen. Zo leuk. Niemand vond dat van mijn leven. Ik was toen echt...
0: Nou, jong.
1: Ja, weet ik veel, 10 of zo.
0: Ja.
1: En niemand vond dat leuk, maar ik vond het echt fantastisch. Ik weet nog zo goed dat ik bij de supermarkt Deen destijds nog...
0: Wim Schelt eigenlijk, mam.
1: Nee, John Schelt. Die stond toen voor mij bij de kassa. En dat toen echt zo'n vriendinnetje aantikte van...
0: Daar is hij.
1: Kijk, daar is hij. Ja.
0: Kun je nagaan.
1: De held. Ja,
0: ja, volgens mij heeft hij later is hij nog in Trammeland gegaan.
1: Ja, ja, zeker.
0: En heeft hij ook nog wel wat solo...
1: De afgelopen jaren heeft hij ook nog wel wat zelf wat liedjes gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, ik vind hem ontzettend goed leuk kunnen zingen.
1: Ja.
0: De Schelle Band was dan met zijn neven, volgens mij.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, altijd gezellig. Uit 2007. Ja, het begint er weer aan te komen, hè?
1: Ja.
0: 40 dagen nog.
1: Ja. Kan je het nog afwachten?
0: Nou ja, weet je, het is allemaal zo vroeg dit jaar, dus dit lekt nog wel een eindje weg.
1: Ja,
0: we zitten nu midden in die bouwvak. Dus,
1: ja, de komkommertijd.
0: De komkommertijd,
1: ja. We zijn hard op zoek naar wat nieuws, maar er is weinig nieuws.
0: Ja, buiten dat er gisteren een meteor voorbij vloog in Noord-Holland en een aardbeving in de Beemster.
1: Ja, gebeurt er weinig.
0: Is er weinig, ja. Gisteren heeft de RKAV volgens mij gewonnen van Jong Volendam. Dat was ook nog een nieuwtje.
1: Oh ja.
0: Ja, die hebben ze verslagen. En voor de rest is het echt een beetje rustig op het platteland.
1: Ja, het is een beetje kalm, ja.
0: Muziekje dan?
1: Nou, lekker.
0: Ja, jaren 60 werk van Bob en Earl. Dit is de Harlem Shuffle.

0: Ja, toch weer een beetje bijgeschaafd deze avond, Marlies. Met muziek een beetje bijgeschaafd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bob en Earl met de Harlem Shuffle.
1: Ik leer van alles bij.
0: Je leert letterlijk weer bij, ja. De warmloper voor kermis natuurlijk. Ja, zaterdagmiddag zijn we met Gerard Stokman dan te horen vanaf Slobbeland. Dus dat wordt wel leuk.
1: Ja, daar heb ik al wel weer zin in.
0: Ja.
1: Ik ben toch altijd wel gezellig.
0: En misschien kon je de vrijdagochtend ook even langer, zei je al.
1: Ja, ja, ja. Ik heb vakantie. Dus de afgelopen paar jaar kreeg ik maar geen vrij. Maar,
0: en nu ben je vanaf vrijdag ben je dan vrij?
1: Of nee, daarvoor al. Daarvoor ben ik al. Ik heb dan vakantie inderdaad. Dus dan,
0: oh, lekker. Ja. Hopelijk wordt het weer net zo strak blauw als voorgaande jaren.
1: Ja, zou wel fijn zijn. Ik heb wel echt vaak mazzel gehad inderdaad.
0: Over strak blauwe luchten gesproken. Het is natuurlijk mooi weer vandaag. Maar we zitten te graven van de week in het archief.
1: Nou.
0: Ik kom wel een leuk liedje tegen. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, het komt echt uit vervlogen tijden. Maar ik denk dat jij dat dus ook wel grappig vindt. Het is zo'n... Okay. Oude, ja, wat is het? Ja, het is niet echt een meezinger, maar je kan hem meezingen.
1: Oké. Okay.
0: Middellandse Zee heet hij. Komt echt uit prehistorie. Maar dat maakt niet uit, dat is leuk. Anita Berry.

0: Muziek van Anita Berry met Middellandse Zee.
1: Ja, uit...
0: Vervlogen tijden.
1: Vervlogen tijden, ja.
0: Laten we daarop houden. Je had nog een nieuwtje over een Volendammer, toch?
1: Nou, dat is... Volgens mij is dat Ed Guit, die nu dus denk ik op vakantie is.
0: Zijn schoonzoon.
1: Zijn schoonzoon. Die zit, is de keeper van Jong Oranje.
0: Ja.
1: En volgens mij hebben die gewoon gewonnen. Zijn die gewoon kampioen geworden van... het EHF Championship in Kosovo.
0: Ja, daar had hij het volgens mij vorige week over.
1: Ja, en toen zei hij, dan is hij daarna wel even toe aan vakantie. Dus dan nemen we hem lekker mee naar Griekenland. Dus dat was ik even aan het uitzoeken.
0: Ja, want Ed zit in Griekenland.
1: Ja, ja. Als het goed is wel.
0: Een Grieks eilandje.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oké. Okay. Nou, leuk. Marlies, ik wil jou weer bedanken voor deze twee uur, bijna twee uur, durende show. Ja, ze was iets later.
1: Ja, ik was even later.
0: Ja, ze was iets later.
1: Helemaal
0: gelijk. Je stinkt nog onder de douche, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, precies. meteen beeld bij. Nee. Dat je dan
1: gehaast
0: deze kant op komt.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Precies.
0: Dus op die manier. Volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Bij Leven en Welzijn. En dan over twee weken is Paul Wandjes weer terug.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helemaal gebruind.
0: Zometeen tussen 12 en 1. Gera Stokman met Op de Markt op. En daarna, als het goed is, Jan Runderkamp weer met Rankangpang.
1: Hij is er nog niet.
0: Meestal is hij er al. Misschien zit hij nog even in zijn tuinstoel. Dat kan natuurlijk.
1: Dat kan.
0: Te genieten van Middellandse Zee. Dat soort plaatjes. Ja, kan natuurlijk. Goed. Ik wens iedereen een fijn weekend.

0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, allemaal weer een hele goede middag. Daar zijn we weer hoor, live vanuit de studio hier. De LOVN natuurlijk, de markt op met de gezelligheid van niemand minder dan Gerard Stokman. Je kan natuurlijk weer meewerken aan dit programma. Hè? Gewoon even een kwestie van een appje sturen. 0299-3699-16. En vertel mij even wat je op dit moment aan het doen bent.
2: Ciao, Tom. Hè? Ik zou het wel doen als ik die mensen zou wezen.
1: Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Gewoon blijven hangen. Gewoon blijven hangen, zeg maar. Dus je kan er dus gewoon... Je mag namen na ene mag je ook gewoon nog hebben. Hè? Want ja, dan is natuurlijk Jan... Die staat alweer te popelen van ongeduld. Die is alweer een alles in het orde aan het maken voor het volgende uur. Altijd gezellig als je een klein beetje mensen om je heen hebt. We weten natuurlijk allemaal dat Jeroen van der Boom... die heeft natuurlijk een klein beetje ouderwets... heeft hij weer twee nummers uitgebracht. Want hij was in San Francisco en toen liep hij in de platenzaak... en toen dacht hij bij zijn eigen van... jeetje, vroeger had je een A en een B-kant. En ja, dan had je op de A-kant... dan stond natuurlijk altijd een nummer waarvan je zei van... nou, daar moet ik mijn brood mee gaan verdienen. En aan de B-kant stond altijd iets een klein minder een nummertje, zeg maar. Maar hij heeft besloten om gewoon twee A-nummers uit te brengen. En dat heeft hij dan ook gedaan. Want de eerste die, was natuurlijk De Liefde. Daar, die heb ik twee weken terug heb ik die voor jullie gedraaid. En nu gaan we dan even over naar de nummer 2, oftewel de B-kant. Nou, en daarna is het aan jullie. Luister op Spotify of op de multimedia even ook nog even naar Dat is Liefde. En dan mogen jullie gaan beoordelen. Is het nou een A of een B-kant? En welke gaat het winnen?
3: Af en toe slaap je hier.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, en deze week na het overweldigende succes van zijn duet Tijger van de Kroeg. Waarvoor hij afgelopen maand samen met Martijn Leopardi een award kreeg van niemand minder dan... Hoe heet die man ook alweer? Ik ben hem helemaal kwijt, want er gaat hier van alles mis. Oké, Jan Paparazzi die gaf hem de hele mooie prijs voor 500 en 1000 streams van dat nummer Tijger van de Kroeg. Het werd natuurlijk ook weer even hard tijd dat hij even een nieuwe plaat moest gaan uitbrengen. Nou, dat heb je gedaan hoor. Niemand minder dan Mike Versteeg heb ik het natuurlijk over. En Mike Versteeg, nou, die doet het op dit moment wel erg lekker. Want ik weet zeker dat er zijn hier zelfs mensen binnen de LVJ die deze plaat gewoon even regelmatig hier aanvragen of we hem even willen draaien. Ik weet zeker dat we hem ook mee gaan nemen in de kermislijst die binnenkort natuurlijk vrijgegeven worden. Dus, je mag er nog even over meebeslissen. Dus als je denkt van, nou ja, het is toch niet zo erg veel. Dan mag je gewoon nog even appen. En je mag natuurlijk ook nog even een verzoekje doen. 0299 36 99 16. Hier is Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Hola.

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, net zoals vorige week is natuurlijk, deze aankomende week is het wat heel rustig op de markt natuurlijk. Want de grote vakanties die zijn natuurlijk begonnen, de bouwvak is weg. En dat merk je ook gewoon, want het is natuurlijk aan alle kanten gewoon heel rustig op de wegen, in de winkels. Nou ja, maakt niet uit. Iedereen is gewoon gezellig zijn vakantie aan het vieren. Maar dat houdt niet in dat we natuurlijk gewoon weer alle mensen gaan feliciteren die vandaag jarig zijn. Want ik hoorde dat iedereen is Jan Worst ook aan het feliciteren. Alleen, we hebben één probleempje. Jan is nog niet jarig. Maar daar komen we binnenkort natuurlijk wel even een keer op terug wanneer hij dan wel echt jarig is. Waar we ook mee bezig zijn, tenminste Patrick van den Berg, die is daar heel druk mee bezig. En die gaat natuurlijk weer op 21 augustus de zomerse top 50 voor jullie presenteren. Dat doet hij dan tussen de klok van 2 en 6. En daar kunnen jullie aan meewerken. En dat kon je doen door 5 of maximaal 10 nummers in te sturen naar redactie@rtvlvj.nl. En dan kan je daar die nummers naartoe sturen. En dan gaat Patrick kijken welke nummers natuurlijk het meeste aangevraagd worden. En in aanmerking komen voor die zomerse top 50. Nou, mocht je nou denken van, ja, maar waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld dan Emma Heesters en Rolf Sanchez. Of The Venga Boys. Of Carola G. Of natuurlijk Robert van Hinnen. En niet te vergeten onze plaatselijke helden Simon Keijzer en Jan Smit. Nou, wil je daarmee werken? Kijk gewoon even op die hele mooie site die wij hebben natuurlijk. En de VJ. LOVJ.nl. Dan gaan wij even naar een kleine leugen. Hier is Fleetwood Mac.

0: my god. En dat is niet omdat ik nou weer bedenk van wat gebeurt er hier allemaal. Nee hoor, hij is gewoon helemaal vers van de pers. Ik kwam hier gistermiddag kwam hier binnen. De nieuwste van Rondé. En dat wat je heette, die heette dus Oh My God. Nou, ik hoop dat jullie daar... Ik hoop dat jullie hem net zo goed gevonden hebben. Want ik denk, hij moet er wel even gelijk in. Hè, want ja... Als er een nieuwe nummer is uitgebracht worden door mensen die hier in de buurt wonen en het hier eigenlijk een klein beetje gemaakt hebben, zeg maar, dan gooien we die er gelijk in bij de LFJ. En we hebben natuurlijk niet alleen de radio, we hebben natuurlijk ook nog de tv-programmering. En die loopt vanaf morgen 26e tot de zaterdag 1 augustus. En wat kunnen we dan zien? Dan kan je even kijken naar het VOK-concert. Oftewel, wat is dat voor concert? Het is het Volendams Opera Koor. En die gaf een concert in het Sint-Vincentiuskerk. Dus wil je daarvan nog een keer van gaan genieten, mocht je er niet geweest zijn? Of wel er geweest zijn en je denkt bij je eigen van, nou... Die wil ik nog wel eens een keertje kijken. Dan kan dat dus vanaf morgen 12 uur. Kun je daar, nou bijna de hele week kun je daarvan genieten. Wil je meer tijden weten wanneer je dat kunt terugkijken? Kijk dan gewoon even op onze website.
1: Ik ben er zeker.

Ja, je hoorde natuurlijk niemand minder dan de formatie Boney M. En dat ging over Bahamama. Ja, lieve mensen, het is nog 40 dagen. 11 uur, 14 minuten en 28 seconden. En dan is het zover. Dan gaan we weer starten met het kermisgebeuren hier bij de LVJ. En ja, ook daar kunnen jullie aan meewerken natuurlijk. Want er zijn ook een aantal mensen die natuurlijk ons willen doneren. En die actie die gaat natuurlijk binnenkort komt die ook weer op gang. En natuurlijk voor alle bedrijven die hun advertentie kwijt kunnen. Dat kan ook natuurlijk allemaal. En dat kan je natuurlijk allemaal terugvinden. Ja, kijk even op de kabelkrant of via tv11j.nl en dan kun je je daar allemaal weer voor gaan aanmelden. En we wachten nog even op de release van de tweede Volendam natuurlijk kermis CD. En ja, dan gaan we die natuurlijk weer helemaal volop promoten en dan gaan we misschien wel weer op zoek naar die gouden kikkers, zeg maar. We gaan even kijken. We gaan gewoon even een kermisnummertje doen. Hè. En René Karst die heeft ooit een plaatje hier gemaakt. En dat ging over als de stenen op de dijk konden praten. En dat deed hij samen. Of tenminste, ze maakten er even een bandnaampje van. Wikipedia. En dat is natuurlijk als de stenen op de dijk.

Ja, voor de mensen die daarna vroegen van wie was dit nou? Dit waren gewoon de Doobie Brothers en het ging over China Grove. Ja mensen, afgelopen juli verloren wij natuurlijk een van de getalenteerde zangeressen. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Bonnie Tyler. En ja, er wordt overal maar geschreven dat ze bekend is geworden met Total Eclipse of the Heart. En er was nog even een nummer waar ze zeggen, ja, Total Eclipse of the Heart. En natuurlijk, maar we kennen er natuurlijk It's a Heartache, Holding Out. Maar er is één nummertje waar, die vond ik even toevallig ook even voorbij komen. En ik denk, nou, die moeten we dan ook maar even tegen horen brengen. Want we mogen er natuurlijk wel even in ere halen. Dit nummer is gebruikt in diverse films, waaronder ook in Footloose. En dan heb ik het over niks minder dan Holding Out for a Hero.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibe.

heel veel hits in je eigen moerstaal. En ik wil eerst even Gerard Stokman bedanken voor het voorprogramma van deze show.

met mijn eigen laptop, dat ik bijna door de vloer zakte. Dus het is heel hard nodig om de LOVJ te sponsoren. Kermis 2026. Ja, ze zijn uit. De kermis-cd's. Waarom?

stond hij heel hoog in de Nederlandse top 40. En vanavond, of laat ik het zo zeggen, tussen de klok van 5 en 7. Ja, dan zit hij weer door Cowboy. Maar hij heeft geen cowboy muziek vanmiddag. Hij heeft Portugese en Mexicaanse ellende vanavond rond die tijd. En die cowboy die stuurde mij net ook al een appie van Jan, je moet even je buikje inhouden. Nou, cowboy, dit zijn uitgerekte spieren, vriend. Ja, die zien het er zo uit. We gaan even naar België. De zangeres met de gouden stem heeft ook een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb het over Dana Winter.

onze eigen zangeres zonder naam. En vorige week had je een ode aan haar op tv vanuit Paradiso. Ik heb genoten. En ik weet dat iedere Volendammer vroeger een LP in huis had van de zangeres zonder naam. En ik weet ook dat er heel veel mensen nu even die 4 minuten hebben meegezongen met je handjes in de lucht. En ik weet ook nog dat wij een paar jaar geleden draaiden. En dan heb ik het over Jan en Griet vanuit de kantine bij de RKAV Volendam met de Koninginnedag. En deze plaat werd toen aangevraagd door Anja. En Anja is een achternicht van mij. En die moest haar man Evert van Jantien hebben. Maar Evert is een meter oog. En die kantine zat helemaal vol met mensen. Dus zij vroeg deze plaat aan van kom matroos. En dan kwam hij vanzelf al naar Anja toe. Dus even bij deze die plaat voor Anja en Evert van Jantien.

2026. En dan hebben we het over kermis 2026. Hey, we gaan even over de grens naar Drenthe.

de volgende plaat, want ik heb even tijd over. Ik heb veel te weinig geluld vandaag. Maar dan ga ik een plaat voor mijn eigen draaien. En deze plaat, die draai ik altijd op feestjes. Ja, en dan heb ik het over...

die daar nu op dit tijdstip daar in Frankrijk is. We gaan even terug naar België met een Belgische zangeres. Ook een hele goede.

deze show van 25 juli 2026. Zo direct Vincent Veenstra en Albert Hoekstra hier bij de LOVJ. En ik zou zeggen, tot, ik ga naar mijn soepie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
5: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Jongens, wat fijn.
1: We zijn er weer.
0: Wat fijn. Hele ploeg is compleet. Dat is mooi is dat. Dan heb je van tevoren met Albert. Goedemiddag, Albert. Hoe is het, jongen?
1: Goeiedag, Vincento. Ja. We hebben een grote gast.

0: Laat ik vooral even beginnen met onze grote vriend Jan Worst weer te bedanken. Ja, het is wel een feestje hoor, dat hij er weer is. Rang Kang Pang, wat een naam ook. Alleen dat, Jan kan dat als geen ander. Vandaag in het spoorboekje de gebruikelijke items natuurlijk weer. Albert zo direct met zijn vers van den pers.
1: Het is toch gelukt.
0: Het is toch weer gelukt, dus dat is hartstikke mooi. En inderdaad, Wolfgang Zwalbe, jij probeert, beste Albert, toch elke week weer iemand van een kermisachtergrond die nu ook weer staat te pronken op de nieuwe Kermis Hits Festival.
1: En weet je waarom? Hij heeft een heel erg leuk kermisliedje gemaakt.
0: Ja, maar dat maakt
1: en
0: hij
1: deze altijd. Keer in het Nederlands, dus dat is best wel verrassend.
2: In het plat Volendams.
1: Zelfs in het plat Volendams.
0: Plat Volendams.
1: Dan gaan we zo meteen over in het platte Volendams.
0: Ja, dat, ik,
1: ja, Pandereet vindt dat niet erg. Die is ook in de studio.
0: Nee, dat is allemaal hartstikke mooi. Man.
1: Ja.
0: Zullen we één plaatje doen dat jij met de column wegstart? Ja. Is dat een dingetje, zeg maar? Of redden we dat?
1: Een deal.
0: Redden we dat?
1: Ja.
0: Pak ik even Maribel er gezellig bij.
1: Altijd.
0: The River Inside. Dat gevoel heb ik gewoon als ik hier de studio binnenkom.
1: Nat
0: het
1: van
0: vloeit
1: zweet.
0: Gewoon allemaal.
1: Als het nat van het zweet.
0: Het is gewoon één grote broederlijke gemeente. En daarvoor zijn we onderdeel. Ja.
1: Waar is mijn zakdoek?
0: Ja.
1: Hou hem vast.

0: Maribel. Niet spring. Maar gewoon The River Inside.
1: Ja.
0: Ja, nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Okay.
0: Nee.
1: Nee. We gaan niet filosoferen waar de inspiratie voor dit nummer vandaan kwam.
0: Echt. We zeggen het elke week weer. Het is eigenlijk zonder dat de platen gedraaid worden. Want buiten de uitzending om is het eigenlijk veel gezelliger en leuker.
1: Is het ook leuk.
0: Maar goed, een uur lang babbelen is natuurlijk ook weer wat.
1: Ja.
0: Over babbelen gesproken.
1: Ja, wacht even.
2: De column van Albert Hoekstra.
0: Je was er klaar voor, zag ik.
3: Na dit slokje water.
0: Oké, hier komt-ie.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 170, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over

beroepen. Jawel, beroepen. En dan niet zomaar beroepen, nee, beroepen die ertoe doen. Zoals het beroep van... Doe je voorzichtig, man. Heb je alles bij je? Ja, vrouw, ik zal voorzichtig doen. En ik heb alles bij me. Je helm heb ik op. Zit je camera erop? Zit erop. Je headset? Zit erop. Smartphone? Bereikbaar. Portofoon? Bij de hand. Je beveiligingsbril? Heb ik al op. Gehoorbeschermers? Wat zeg je? Je bomvrije vest? Heb ik al aan. Je elleboogbeschermers? Check. Je kniebeschermers? Check. Je scheenbeschermers? Check. Laarzen? De goeie. Pepperspray? Hangt al aan mijn riem. Wapenstok? Ook. Pistool? In mijn holster. Zal ik nog wat fruit voor je in de trommel doen? Nee hoor, dat krijg ik van straks vanzelf al. Fijne dienst, lieverd, en kom veilig weer terug. Maak jij je nou maar geen zorgen, dat doe ik wel. Oh, wacht, je vergeet nog wat. Je wapenschild. Oh ja, dat is altijd wel handig als ze straks beginnen met gooien. Paap, wacht even, krijg ik nog een kus? Natuurlijk, lieverd, het kan altijd wel de laatste keer zijn. En vol goede moed vertrok hij naar zijn werk. De zoveelste confrontatie met de medemens. Zijn werk was het zich laten bekogelen door boze mensen. Met stenen, straattegels, meubilair, vuurwerk, gewone fiets, elektrische fiets, lantaarnpalen, dranghekken. De ene dag op het Malieveld, de andere dag op de A2... of, zoals vorige week nog, na een verloren finale bij het WK voetbal. En hij had geen eens meegedaan. Hij had geen bal aangeraakt. Sterker nog, hij hield niet eens van voetballen. En toch werd hij samen met honderden collega's bekogeld met alles wat los en vast zat. Door boze, teleurgestelde supporters. Thuis zagen zijn vrouw en dochtertje op televisie hoe hun pa zich moest verschuilen achter zijn wapenschild. Hopende op een goede afloop. Straks gaan de boeren weer op pad met hun trekkers. Dan wordt het weer zo'n leuke dag. Maar dan worden ze bekogeld met mest. Of van rotte eieren, aardappel of stroopballen. Stroopbalen, voor de variatie. Kom bij de politie. In plaats van schieten met kogels, word je zelf bekogeld.

0: die laatste zin, hè?
1: Ja.
0: Die hakt erin. Het is een prachtig nummer.
1: Geïnspireerd, hè?
0: Ja. Ik word er altijd even een beetje gekregen. Daar heb ik wel een kippenvel in gedaan.
1: Bluf.
0: Kijk, als je een nummer schrijft, dan denk je van, het gaat over hun overleden drummer. Die was verongelukt met een motor.
1: Ja.
0: En u rijdt ook motor.
1: Ja, zeker. Venstra, dus... zeker. Vandaag op vier wielen overigens.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Kijkt u uit?
1: Ja, zeker. Ik kijk altijd uit. Dus,
0: maar ik vraag me af, als je het aan het schrijven bent, waar eindig je dan met, het is een coupletje, refreintje, coupletje. Maar die laatste zin, het is een mooie dag.
1: Ja, daar moet je naartoe.
0: Voor de dood.
1: Ja. Ja, verzin hem maar.
0: Iets voor mij altijd even, ja, ik vind dat knap gevonden, maar het doet iets met je.
1: Martin, hoe gaat het met jou met tekst schrijven?
2: Ja, dat gaat eigenlijk best goed.
1: Ja?
2: Dat is, maar ik vind het ook een ambacht. Je moet er, ik ben wel een type die begint en dan ik kan dan nog dagen nadenken over dat ene woordje. Vind ik toch niet helemaal lekker. En dan verander ik dat weer.
1: Is het dan ritmisch? Is dat het qua dicht niet helemaal uitkomt? Of zeggen we, nou, ik zoek een iets andere betekenis. En ik wil er iets ander gevoel in hebben.
2: Ja, het heeft met alles te maken. Ja. Het moet lekker bekken, zoals we dat dan zeggen. Het moet lekker te zingen zijn.
1: Ja.
2: En het liefste ook dat het een beetje een mooie lading heeft. Dus dat je, en dat zijn allemaal bouwsteentjes van een tekst. Ik vind het altijd een mooi puzzel. En ik schrijf het nooit zomaar in één keer op. Daar wil ik echt wel soms wel een paar weken over voordat ik het helemaal klaar heb voor mijn gevoel.
0: En hoe kwam je bij deze op?
2: Nou,
0: we hebben het nu even over Ouwerg, hè?
2: Ouwerg, ja. Dat is het liedje wat in Volendams, wat we later nog gaan draaien, heb ik begrepen. Dat,
1: zeker, zeker. We hebben tijd.
2: Misschien weten jullie dat ik werk voor de zorgcirkel. Hè? Dus ik werk met de ouderen. Ja. En ik hoor bij onze ouderen in de verzorginghuizen, die hoor ik dan in het Volendams praten. Maar die gebruiken nog wat oudere uitdrukkingen. Echt ouderwets Volendams. En als ik dat dan hoor, denk ik van, jeetje, dit lijkt wel een beetje in onbruik te raken.
1: Weet oh ja.
2: Dat?
0: Ja, ja.
2: De jonge lui, we hebben toch weer een andere taal. Hè? Het Volendams van Nederlands ook een beetje, vind ik.
0: Don Bosco taal is dat.
2: Ja, maar in ieder geval, ik vind dat ouderwetse Volendams mooi. Dus ik heb een aantal van die uitspraken van die ouderen opgeschreven. En ik dacht, hier moet ik wel wat mee.
1: Ja. Ja.
2: En zo kwam ik op een gegeven moment op de titel, Ouwerg. In Volendam, die ouderen die zeggen, Ouwerg hoor, Ouwerg je lui, man. Stel je voor, dat zus of zo. Zo onder de noem van, wees op je hoede, kijk uit.
1: Ja, Ouwerg, ja, ja, ja. Ouwerg. Ja, ja, ja, ja.
2: En
1: ja.
2: Ik denk, dat wordt mijn titel.
1: Oh.
2: En zo ben ik ja. daar.
1: Nou, en hoe geef je het liedje lading? Want dat is een kreet, hè? Dus daar gaat iets vanuit.
0: Het begint met de titel, hè? Meestal.
1: Het
0: begint meestal met
1: ja, ja,
0: een titel.
1: Maar dan moet die lading krijgen.
2: Dan komt de kermis erbij te kijken.
1: Ja,
2: dan
1: zeker.
2: Komt de kermis erbij kijken. Wij moet je nou erg houden? Toen dacht ik van, nou, toen had ik ook nog op mijn briefje staan, opblad goed. Hè? Ik denk, die moet erin.
0: Ja, die moet erin, ja.
2: In light die lijst er nou staan. Ik denk, op al die... hij ziet oog en hij kijkt laag. Oh, ja. Dat is allemaal van die ouderwetse Volendammer uitdrukking. Ik denk, nou, dan die bouwsteentjes. En dan moet het in een kermisliedje.
0: Maar hoe kwam je nou erbij op een Johnny Cash? Want dat is de melodie van St. Quentin, toch?
2: Ja, het is een liedje van Johnny Cash. En ik vind Johnny Cash altijd een bijzondere stem, sowieso. Ja, ja. En die ritmes, dat Amerikaans is net over een paard klopt.
0: Huppelt.
2: Tjikaboom, tjikaboom, tjikaboom, tjikaboom. Weet je, net over een paar. En ik denk, nou, dat heeft ook wel wat.
0: Okay.
2: En toen hoorde ik St. Quentin weer eens. En ik denk, jeetje, St. Quentin, ouderig. Ik denk, hij past.
0: Ja, dat
2: past.
0: zo werk ik ook altijd.
2: Ja. Ja. En zo begin je te bouwen.
0: Ja,
2: en dan
0: leuk.
2: Is het stukje voor stukje. En dan hopelijk heb je dan na een paar weken een liedje bij elkaar verkocht.
0: Nou, draaiden wij vorige week, Robert was hier. Dus waar aan het eind van de uitzending kondigde het er wel aan dat je zou komen. Dus we draaiden een stukje van ouderig.
1: Ja.
0: En je hebt de hulp ingeroepen van Jack Kroon. Een oude.
2: Ja,
0: Jack. Wij kwamen er niet meer bij op. Ik zei, die komen uit de band Broken Chair. Zaten we met z'n tweeën elkaar aan te kijken. Maar Robert zei, nee, volgens mij was het een andere band. Maar van de week kwam ik er pas bij op. Het is
2: Private State.
0: Private State was het natuurlijk. Dat was je band.
2: Ja.
0: En daar zat die Jack Kroon zat er toch ook in?
2: Daar zat Jack Kroon, zeker.
0: En daar heb je nou dit nummer mee.
2: Ik heb, want de structuur van het liedje van Johnny Cash, van St. Quentin, heb ik ietsje veranderd.
0: Ja.
2: Want ik wilde dat gitaartje wat prominenter erin hebben, wat vetter erin.
0: Ja.
2: Dus ik vroeg aan Jack Kroon, Jack, wil jij dat voor mij inspelen in de studio?
0: Ja.
2: En Jack Kroon zegt, ja, natuurlijk, die luistert even. Hij zegt, ja, dat is geen probleem, dat speel ik wel in.
0: En, maar dat is een speciaal gitaargeluidje.
2: Ja, ja, dat is het. Dus, maar goed, we hebben dat in de studio, we hebben dat een paar keer over elkaar gedubt. Oh, zoals ze dat noemen.
0: Bij Jaap de Bok.
2: Bij Jaap de Bok, ja, in de studio, okay. Ja. En, maar toen, op, toen vervolgens heb ik mijn partij ingezongen. En toen we aan het afluisteren waren, toen bedacht ik van, ja, het zou eigenlijk wel leuk zijn als er op het eind nog een vrouwenstem reageert. En Jack kan vrij hoog zingen.
0: Ah.
2: En toen, omdat Jack toch in die studio zat. Van Jack, doe jij dat even?
0: Jacqueline was het dus nou.
2: Ja, nu was het eventjes Jacqueline. Ja, ja, ja. Dus, maar dat deed hij gelukkig.
0: Nou, okay. En, ja. Hij is goed geworden.
1: Ik denk dat de luisteraars nu buitengewoon nieuwsgierig zijn. Want we hadden natuurlijk iets anders hadden we klaarstaan. Maar het kan eigenlijk niet anders dan. We gaan hem gewoon even draaien.
2: Ja,
1: dat kan niet anders dan.
0: Ja. Auw erg.

0: erg, want we komen nooit meer vroom.
1: Hij zit hoog, maar hij kijkt mij hoor.
0: Hou erg, want we komen nooit meer vroom.
2: We hebben het al vaker gezegd, gewoon, die microfoon moet gewoon open. Het is goed gedaan. Ja, dit is wel heel erg leuk. Ik zeg altijd, op de zaterdagmiddag dan heeft het dorp richting nodig. En dat kan je op verschillende manieren kun je dat altijd invullen. Wij hebben daar een fantastisch iemand voor gevonden. Al jarenlang is die betrokken bij de LOVE. Hoeveel jaar zit jij hier op een stoeltje al?
3: Keine Ahnung.
2: Nee?
3: Nee, ik heb geen idee.
2: Nee?
3: Nee,
2: ik
3: weet gewoon, laten we zeggen, mijn geschiedenis met Love is pakweg even oud als Love zelf.
2: Ja.
3: Maar hoe lang ik ben dus een aantal jaren geleden gevraagd door Ad Heeman of ik op zaterdagmiddag eventueel een column wilde invullen. Maar als je nou zegt dat was 9 oktober 2021, geen idee.
2: Geen idee. Geen idee. Nee. Maar we zijn vandaag. Het is
3: vandaag 25 juli 2026. Het is heel erg mooi weer. En ik denk dat er heel veel Volendammers op vakantie zijn. Want als je nu door het dorp heen loopt, je kunt bijna oversteken zonder uit te kijken. En als ik nou even meeluister wat er zo in zo'n uur allemaal langskomt. Er gaat veel verloren. Want wie hoort het? Want het dorp is weg. Van de andere kant, je kunt natuurlijk Love via DHB over de hele wereld ontvangen. Als ik zondagsmorgens bij Johan Tol hoor waar zijn reacties allemaal vandaan komen. All over the world. Ja, dat is niet normaal dus. Dus wat dat dan gaat, hoef je het niet te missen. En het zou ook zonde zijn als je alles mist. Want het is toch een stukje cultuur dat je meekrijgt. En van onze kant dan ook meegeeft. Probeert mee te geven. En daar wil ik het ook vandaag eigenlijk een beetje over hebben. Want ik laat altijd een beetje mijn onderwerp afhangen van wat er deze week het meest bij me passeert. En soms is dat heel recent. Zo stond ik vanmorgen in een van onze grote supermarkten. En daar was een vrouw, een beetje iets jonger dan ik, schat ik. Maar in ieder geval wel een gepensioneerde aan het pinnen. Dus contant geld aan het opnemen. En toen werd er een sneer naar haar uitgedeeld. In de trant van dat je het maar goed hebt als bejaarde enzovoorts. En toen zegt ze, ja, ik zal maken dat het opkomt. Anders gaat Jette ermee aan de loop. Nou, en dan denk ik bij mezelf. Als je nou gewoon eens in Volendam rondkijkt. In wat voor dorp je woont, als je puur kijkt naar waar Volendam ligt. Volendam ligt tussen twee zeeën, zal ik maar heel plastisch zeggen. Dat betekent dat wij een ontzettend mooi klimaat hebben. Je kunt er niet van op aan, maar het is nooit, laten we zeggen, een zware winter. Het is nooit een zware zomer. Er is altijd wel wind, soms misschien wel een beetje meer wind dan sommige vrouwen met hun haar willen. Maar wij wonen dus gewoon, als je puur kijkt naar klimaat, naar het weer, wonen wij natuurlijk fantastisch in Noordwest-Nederland. Het is super. Als je kijkt naar wat we in een dorp hebben, 2 zwembaden, 5 supermarkten, 6 lagere scholen, een middelbare school, een grote kerk, onbeperkt cafés, een dijk waar je de hele dag kunt vermaken. Ja, ik weet niet wat je nog meer wil. En eigenlijk voor iedereen altijd wel een kans op een huis. En al diegenen die zeggen dat dat bijna niet meer betaalbaar is, dat geloof ben ik een beetje kwijt. Als ik zie en hoor om me heen hoor waar mijn dorpsgenoten op dit moment vertoeven in de wereld, dan is geld geen probleem. Begin oktober is er een avond van een aantal kleine reisbureaus in Volendam. Dat zijn die Your Travel bureautjes. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die organiseren een Japanavond. Niet om de sushi te leren eten. Die gaan daar, laten we zeggen, promoten dat je voor een bepaalde prijs met je eigen leeftijd naar Japan kan. Ja, ik vraag alleen aan dat soort jongens en meiden altijd als ze dan tegen mij over zo'n mooie reis beginnen, of ze in Drenthe ook al eens geweest zijn. Maar dan krijg ik meestal een wat ontkennend antwoord, want ben jij niet jong geweest en nou ken het naar. En als ik de mooie kinderen, dan doe ik dat niet meer. dan denk ik bij mezelf, maar als je nou straks 60 en 65 bent, hoe gaat het dan met die centen die je nu uitgeeft en niet opspaart en niet in je huis stopt, hoe gaat het dan? Ofwel, als je een huis zou willen kopen en moet je eigen geld hebben, en dan moet je misschien toch een beetje nadenken over hoe kom ik aan eigen geld? Misschien, ik hoor steeds vaker om me heen, als jongelui samen gaan wonen, dan gaat de een 3 dagen werken, de andere 4 dagen werken, en dan rekenen ze je voor, en daar kan je geen spel tussen krijgen, dan werken wij 7 dagen. Jij hebt zo op zo hoogst 5 dagen gewerkt. Wij werken 2 dagen meer dan jij, hè? Dus wij hebben gewoon wat geld over. Dan zeg ik alleen maar, als je nou alle 2 5 dagen gaat werken en je hebt dan 10 dagen en je zou dan bijvoorbeeld je huis aflossen en gewoon eens denken aan je pensioen, kun je misschien straks tussen je 50's en je 80's dingen doen waar je nu dan zogenaamd moet doen omdat je nog geen kinderen hebt. Maar misschien als je dan schuldvrij bent en je hebt een klein portemonneetje overgehouden omdat je toch een wat andere economie erop nagehouden hebt, ben je misschien over een aantal jaren gelukkiger dan dat je nu denkt dat je gaat worden. Want ze kijken met argus over. Kijken ze naar ons, dat wij als oude lui zeg maar, hun pot aan het verteren zijn, want zij betalen nu onze AOW. Ze vergeten daarbij te vertellen dat wij zelf zo'n krappe 50 jaar aan die AOW al volop betaald hebben en dat we misschien daar een klein beetje recht op hebben. En dan het volgende waar ze steeds over beginnen, dat is over, ja, maar als we het nou niet opmaken, dan straks dan krijgen we een zogenaamde erfenis en dan moeten we daar een gat aan belasting over betalen, terwijl daar al btw over betaald is, al loonbelasting over betaald is. Nou, dat sommetje, de tijd dringt een beetje, maar dat sommetje klopt niet helemaal. Sowieso moeten ze zich maar eens verdiepen in hoe dat percentage van die belasting opgebouwd is. Dan erbij, als je pakweg per kind 2 ton erft, dan betaal je misschien 20.000 euro erfbelasting. En waar komt dat dan vandaan? Dat de staat dat vraagt. Dat verhaal is heel simpel. Dat huis heeft die waarde opgeleverd. Dat huis is betaald met een heel deel belastinggeld van de gemiddelde Nederlander. Want dat was namelijk de subsidie op je hypotheek. Dus dat is geld waar je geen steek voor gedaan hebt, geen uur voor gewerkt hebt, en waar je nog absoluut geen belasting over betaald hebt. En als daar dan een beetje erfbelasting over gevraagd wordt. Ik zou de economie van onze jeugd graag aan de nieuwe jeugd over willen doen. Kijk nu een klein beetje uit. Ga sparen voor een huis waar je straks geen hypotheek meer op hebt. En geniet dan van een zeldzaam mooie oude dag.

0: wat dames zwijmelden bij deze meneer. Zoals zouden we dat ook bij Albert doen.
1: Bij een vrouw ook trouwens. Ja, ja? Ook voor mij, die zwijmelt ook voor mij. Maar die was ook fan van Julio.
0: Ja, ja.
1: Iglesias.
0: Julio Iglesias. Ja. Ach jongens, wat
1: een... Ik weet niet of ze ook fan was van Corso.
0: Historisch allemaal. Straks aan de klok van 3 uur overigens. Dan nog veel meer historische muziek met Klaas Bond. In zijn top 40 overzicht hoor je nog veel meer nieuwtjes over al die prachtige platen die ooit geproduceerd zijn. Zou de gast vandaag. Hij is al even aan het woord geweest. Ja, ja. Neef Martin. We noemen ook wel Wolfgang Zwalbe. Ja. Zijn eerste plaat hebben we nu van de nieuwe cd hebben we gehoord. Hè? Ja. En we gaan nu even, ja, de waardoor je bekend bent, zeg maar. Hè? Ja.
1: Ik wil eerst even één ding vooraf. Jij hebt twee namen eigenlijk. Je heet neef Martin, daar kent heel veel Lamje van. En Wolfgang Zwalbe. Waar komen die beide namen nou vandaan eigenlijk? Waarom heet je neef?
2: Neef.
1: Wat is je echte voornaam?
2: Neef is mijn bijnaam.
1: Ja? Oh, Martin is natuurlijk je voornaam.
2: Die heb ik eigenlijk gekregen in... In de smederij, dat was vroeger een kroeg.
1: Ja, een goede kroeg.
2: En Jan Dwars die zwaaide daar de schepter.
0: Hey. Ja.
2: En mijn eerste bonnetje wat ik in mijn beleven had, was in de smederij. En er stond bovenaan het bonnetje stond neef Martin. Want ik was neef van een aantal andere stamgasten al daar. En die zeiden steeds, ja, dat is neef Martin. Dus Jan Dwars schrijft op neef Martin. En zo heb ik mijn eerste bonnetje in het café. Stond neef Martin daar. Heb ik mijn naam laten
1: duiken. Dat is aan je blijven plakken.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, het was goed nou. En toen had je nog haar.
2: Toen had ik nog flinke bos haar, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Muzikale historie gaat natuurlijk veel verder dan waar we het vandaag even over hebben. Want je bent in andere dingen ook actief geweest. Waar is dat muzikale knobbeltje? Wanneer kwam je zelf tot de ontdekking? Hey.
1: Ik kan dit.
0: Is dat? Wanneer kwam dat?
2: Ik wilde toen ik 11 was dolgraag op gitaarles. Oh. En toen ben ik met een paar vriendjes uit de buurt zijn we op gitaarles gegaan bij Jaap de Koster van de Cats. En gedurende de lessen zei Jaap van jongens, probeer nou eens als je speelt ook eens wat te zingen. En zeg, want dan kun je jezelf begeleiden. Mm. En ik, nou daar staat dus goed aan. En na verloop van tijd zei Jaap, ik zie toch in jou meer een zanger dan een gitarist. Hij zegt, ga maar eens wat zanglesjes nemen.
0: Oh, oh.
2: En zodoende ben ik op dat pad opgegaan. Ik heb altijd wel een klein beetje gitaar erbij gehouden. Want ik vind het toch nog steeds leuk. Maar Jaap de Koster heeft mij eigenlijk het pad van de zanger opgeduwd.
0: Nou, Jaap gaf geen zangles. Dankbaar.
2: Jaap gaf zelf geen zangles. Okay. Nee.
1: Maar dus, in jouw hoedanigheid als Wolfgang Zwalbe ga jij wel met een gitaar op pad?
2: Nee hoor.
1: Oh, niet?
2: Nee, ik heb altijd met orkestbanden ga ik op pad.
1: Oh, ja, ja.
2: Altijd.
1: Oh, ja, maar ik zie je lopen naar het bejaardencentrum. Daar loop je de...
2: Ja, maar dan speel ik voor de mensen met een gitaar.
1: Ja, nee. Okay.
2: Maar Wolfgang is altijd met orkestbanden.
1: Okay.
0: Ooit is Wolfgang voor het eerst het podium opgestapt.
2: Ja.
0: Hoe gebeurde dat? Waarom was dat?
2: Ik zat destijds in Den Egelantier. Dus na de smederij ging ik naar de Egelantier. Ook zo'n kroeg van vroeger. En, daar
0: het bonnetje bleef hetzelfde? Ja. Dat is dan ook neef Martin, nog of niet?
2: Het bonnetje bleef hetzelfde, neef Martin. Ja,
1: bij
2: alle kroegen. Het bonnetje ging gewoon mee naar de volgende kroeg. En,
0: maar vertel.
2: Vertel. En daar hadden we... want inmiddels zat ik in Private State dus. Wij traden vaak in het weekend op. Maar op maandag verzamelden zich in Den Egelantier op maandagavond alle muzikanten die in het weekend moesten spelen, die hadden op maandag een soort shows.
1: Ja, klopt, ja.
2: En op een goede dag zei Kees Muren, die de Egelantier runde samen met Martin Luiterschut, het zou eigenlijk wel leuk zijn om met dit zootje ongeregeld, wat hier nu al die muzikanten, om daar een leuk gelegenheidsbandje van te vormen.
0: Ja. Okay.
2: En dat werd uiteindelijk de Oud en Nieuw Band.
1: Ja,
2: en met dat zootje ongeregeld traden wij op Oudejaarsavond in de PS10.
1: Ja.
2: En toen leek het de band ook leuk van laten we dan dingen doen die we met onze eigen band niet zouden doen. En zo hadden ze bedacht van we laten neef Martin een Duitse slager zingen. Dat verwacht niemand van hem. En zo geschieden.
1: Ook al met je lederhozen aan. In kostuum meteen.
2: Toen ben ik echt, en elk jaar, dat was ik succes, ja. Elk jaar moest er weer een nieuwe slager komen.
1: Oh, yeah.
2: En toen we dat in 2003, geloof ik, hebben we een soort van afscheidsconcert gegeven.
0: Ja.
2: En in de Jozef was dat toen. En toen zei Johan Boetie tegen mij, zegt, je moet hier wat mee doen. Want het is af en toe best leuk om, jou als gast op een feest of als een voorprogrammaatje iets met dat Duitse te doen.
1: En ja. Het bestond ook nog niet. Je was de enige. Ja.
2: Het was nog niet.
0: Ja. En toen kwam 2006?
2: Toen ben ik al begonnen. Maar in 2006 kwam ik toen met een eerste plaatje.
0: Zullen we een klein stukje laten horen?
2: Heel graag.
0: Dit is hem, 2006. We gaan even terug in de tijd. Onze eerste kennismaking met
2: Volendammer Heino.

0: Dat was inderdaad 2006. We gingen even terug in de tijd.
1: Heino Swalba.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Echt 2006, 20 jaar geleden.
2: Ja, dat is alweer 20 jaar geleden.
0: Jeetje.
1: Was deze van Heino? Nee, hè?
2: Deze Dansen met Mier was van Gerhard Wendland.
1: Oh, ja.
2: En het werd in 1957 volgens mij uitgebracht. En het werd in Volendam heel veel gebruikt voor de danslessen. Want je kunt hier heel mooi een tango op dansen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus in de jaren 50 was dit een heel populair lied in Volendam ook. Voor bij de dansscholen.
1: Ja. Die meneer leeft niet meer. Ik noem een paar keer de naam Heino. Maar vorige week had je de Zwarte Cross. En volgens mij trad Heino daar gewoon nog op. Hè?
2: Hij treedt nog steeds op.
1: Ja. Toch? 85 is hij of zo ondertussen.
3: Twee dagen deed hij optreden.
0: Twee dagen.
1: Bij de Zwarte Cross. Hè? Ja.
0: Maar dat kan alles, hè, Zwarte Cross.
1: Ja, dat begrijp
0: dat
1: ik.
0: Dat alles.
1: Dat begrijp ik nu ook. Dat is wat voor jou, Wolfgang.
0: Ja.
1: Je moet in de Zwarte Cross.
2: Ik ga denk
1: bel Heino er eens op.
0: Sterker nog, op weg naar Duitsland kom je langs de Zwarte Cross.
2: Hey. Ja, ja, dat is ja, zeker.
0: Als we dat toch even hebben.
1: Mooi klusje.
0: Hij begon dus in 2006, begon dit voor het bredere publiek hier lokaal, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Wat deed dat met je?
2: Nou ja, ik het was een nieuwe act, hè? Een nieuwe avontuur.
0: Ja.
2: En je bood ook een heel ander publiek aan. Want ja. Private State was natuurlijk een beetje alternatieve band. New Wave. En nu ineens zat ik in het feestgedruis. Ja. En ik moet je zeggen, het was even wennen, maar ik vond het wel heel gezellig. Ja. Ja. En nog steeds, moet ik zeggen.
1: Want je hebt een muziekman van 3 kwartier of zo, wat je dan meestal...
2: Ja, het is afhankelijk wat ze willen. Ik heb ongeveer 20, 25 orkestbanden bij me. En afhankelijk van het soort feestje pas ik mijn repertoire aan. Ja. En dat doe ik dan. Sommigen willen een half uurtje, sommigen willen 3 kwartier.
1: En kaal Duits?
2: En dat is als ze Wolfgang Schwalbe boeken, dan is het alleen Duits. Ja. Maar ze mogen ook neef Martin boeken. Dan krijgen ze en Duits en Nederlands en misschien een beetje Engels en Frans. Dat kunnen ze van alles mogelijk.
1: Want je hebt onlangs zelfs ook nog een Engelstalig nummer opgenomen. Wat was dat ook alweer? Een paar maanden
2: dat
1: geleden.
2: Dat was met de Kerst.
1: Een kerstnummer.
2: Vorig jaar Kerst heb ik een Engelstalig nummer opgenomen. Peace for Everyone.
1: Dat klopt,
2: dus
1: ja.
2: Dat was een heel, heel iets anders weer. Dan ben ik meer een crooner.
1: Maar ook zelf geschreven?
2: De tekst heb ik zelf geschreven,
1: oh, ja. Die is ook bij Jaap de Bok opgenomen, toch?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En je hebt zelfs een Sint Maartensveld liedje opgenomen, volgens mij.
2: Dat is al, ik denk al 10 jaar geleden, misschien wel 12 jaar geleden, ooit opgenomen.
1: Dat ik het weet.
2: Bij Toom de Koe nog. Maar die tekst is geschreven door Frans Keizer. Heeft dat gemaakt, ja.
1: Okay.
2: En die heeft mij gevraagd of ik dat wilde inzingen.
1: Grappig liedje is dat,
2: ja,
1: by the
2: ja,
1: way.
2: Ja, ja.
1: Compliment.
0: 20 jaar Wolfgang Schwalbe komt langs. Ik ga er heel even vanuit dat er is een moment in het jaar. Dan kijk jij richting de Duitse slagers. Welke liederen komen überhaupt in aanmerking voor dit jaar? Hoe gaat dat?
2: Laat ik het zo zeggen. Ik graaf toch vooral een beetje in het verleden. Dus de oude krakers. Er is genoeg gemaakt in Duitsland. En dan kijk ik gewoon van, ja, wat past bij mij? En wat vinden mensen leuk met kermis? Dus het moet een beetje een aanknopingspunt.
0: Was er voor dit jaar nog een competitie tussen een paar titels? Of viel die meteen in je schootje?
2: Eigenlijk had ik Heino al heel lang in gedacht. Ik wilde hem eigenlijk vorig jaar al uitbrengen. Maar het is nu dit jaar geworden. En, ja, en ik had ook dat Volendammer nummer. Dus ik denk, nou, dan gaan we dit jaar voor de dubbel.
0: Het is echt... We gaan hem bijna al draaien. Ja.
1: Oktober is altijd jouw maand.
2: Blauw-blauw, ja. Oktober is de Oktoberfeste maand. En dan ben ik heel druk. Alle weekenden vol.
1: Ja.
2: Ja, dan doe ik er soms wel 3-4 optredens op een dag. Dan ga ik echt van de ene feest naar het andere feest.
0: Geweldige periode lijkt mij.
1: Jan Smit wel.
0: Geweldige periode. Ja. Alleen maar goed. Ja, maar het betekent gewoon, goed, je doet het goed. Anders vragen ze niet. En als ze elk jaar maar weer vragen, dan vinden ze het elke keer weer. Ik moet zeggen, ik heb je een paar keer ook in de Rijp ben ik tegengekomen. En ook op andere plekken, maar zeker ook in de Rijp.
1: Zeker
0: in de Rijp. Duimpjes omhoog. Ja. Ja, leuk hoor. Ja, is, gewoon superleuk.
2: Met alle liefde.
0: Kermis komt eraan. En de nieuwe.
2: Blauw, ja, ja.
0: Wim zelf even volledig even aankondigen.
1: Of Deutsch bitte.
2: Blauw, blauw, blüht der Enzian. Ja, ja.
0: Ja, ja.

0: dagen, dames
1: en dan
0: en heren.
1: Barst het los, hè?
0: Ja, nog maar 40 dagen en...
1: Ik heb hier zoveel zin in.
0: 9 uur en 2 minuten.
1: Zo direct naar de klok van 3 uur. Hij zit er weer helemaal klaar voor. We hebben het natuurlijk over Klaas Bond. Zijn top 40 allemaal. Voor iedereen die luistert, ik hoop dat je het feestje vond. Wij in ieder geval wel. Volgende week zijn we er weer. Heel snel, 3 seconden.
0: Misschien nog met een nieuwe gast. Marcus komt misschien even langs morgen. Ja, volgende week.
1: Oké, okay, hoi.
2: LOVE. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Wouters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Ja, ja, elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor terug in de top 40. Zelfs in de bouwvakvakantie, hè? Ja, beste luisteraars, ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen met Take Her Home. De debuutsingle van de pekelder nederbeatgroep The Roadies. En dat dateert uit 1967. The Roadies ook wel de trots van het noorden genoemd. De single is geschreven door bandleider Harry Rijnbergen. Take Her Home werd het grootste succes van de band en bereikte in de zomer van 1967 de 3e positie in de Nederlandse top 40. Niet slecht voor een debuutsingle, maar erg veel hebben ze niet gemaakt hoor. Onder andere Just Fancy. En dan moet ik eventjes verder zoeken. We gaan verder met een prachtig mooi nummer van Bruce Springsteen. Tougher Than the Rest.

This is the life. Een nummer van de Schotse singer-songwriter Amy MacDonald. Afkomstig van haar gelijknamige debuutalbum uit 2007. MacDonald legde uit hoe ze het nummer schreef toen ze 16 jaar oud was. Ze vertelde dat ze op een avond met de idee van haar zus was uitgegaan en een geweldige tijd had gehad. De volgende dag werd ze echter betrapt en kreeg ze huisarrest. Ze bracht de hele dag door op haar kamer. En het was tijdens die dag van huisarrest dat ze geïnspireerd werd door de onvergetelijke avond ervoor het nummer schreef. Dan ga ik nu 3 nummers draaien uit een top 40 uitgezonden in de zomer van 1965. En dan beginnen we met The Fortunes met You've Got Your Troubles.

This Strange Effect is een nummer geschreven door Ray Davies van de Kinks, uitgebracht als single door Dave Berry. De single werd in september 1965 in de Verenigde Staten uitgebracht. Hij bereikte de nummer 1 in Nederland, maar piekte maar op de plaats nummer 37 in de Britse singlelijst. Dat is toch best wel gek, hè? In 1992 werd het nog gecoverd door Bill Wyman. De volgende is van Sonny & Cher. I Got You, Babe.

nummer, Unchained Melody van de Righteous Brothers. Het was een muzikaal duo dat bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Het hoogtepunt van hun populariteit situeerde zich tussen de jaren 1963 en 1975. Op 10 maart 2003 werden ze opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hatfield overleed op 5 november 2003. Hij werd dood aangetroffen in een hotel in Western Michigan, een half uur voor een optreden van de Righteous Brothers. Bill Medley treedt vandaag de dag nog steeds op en heeft in 2023 een Righteous Brothers tour gedaan met Bucky Hart. De volgende is een nummer van Coldplay. Ze hebben 33 nummers in de top 40 staan en deze kwam op nummer 1. Viva la vida!

0: En volgens Cindy Oudbert met Immer wie de zondags. En Joe Dassin met Les Champs de Lycée. Waar elk jaar de aankomst is van de Tour de France. En dat is ook altijd op zondag. Dus ja, het hangt een beetje aan elkaar, toch? Dan gaan we naar de band van de week. En dat is deze keer de Golden Earring. Het nummer is geschreven en gezongen door gitarist George Kooijmans. En geïnspireerd door twee tournees van de band in de Verenigde Staten. Het gaat over een man die na een lange rit nog 45 mijl moet rijden tot hij weer thuis bij zijn gezin is. Het is het laatste Earring-nummer waar drummer Siep Warner te horen is. Die in de zomer van 1970 werd vervangen door Cesar Zuiderwijk. Ja, en hier komt Another 45 Miles.
1: A song called Another 45 Miles to Go.

and Going to the Run. Another 45 Miles was een nummer uit 1969. En met Going to the Run scoorden ze nog weer een nummer 3 hit in 1991. Going to the Run. Het is de eerste single van hun 24ste studioalbum Bloody Buccaneers. En dat was ook uitgebracht in 1991. Dan gaan we verder met Train, met Angel.

Universal Soldier, Donovan. Universal Soldier is een lied geschreven door singer-songwriter Buffy St. Mary. De eerst uitgebrachte opname was een single van The Highwayman. Uitgebracht in september 1963, maar het was geen onmiddellijke hit. Het trok wel de aandacht bij de folkmuziekgemeenschap. Het werd een hit toen in 1975 Donovan het coverde. Het gaat over individuele verantwoordelijkheid voor oorlog en hoe het oude feodale denken ons allemaal kapot maakt. De premisse van het lied is dat politici die de macht hebben over het leger in democratische staten door het volk worden gekozen. Dan gaan we naar de eendagsvlieg van vandaag en die is van de Nederlandse zangeres Joey Dijzer. Haar echte naam is Josje Duister. Het nummer werd uitgebracht op haar enige album Who's a Full-Time Saint, uitgebracht in 1975. Hier is 100 Years.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zo veel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En de A27 valt daar nog op Utrecht Almere. Voor knooppunt Almere 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Ja, en voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bond, folks, en ik ga voor jullie dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met een lekker nummer van de Moody Blues, Go Now. Larry Banks en Milton Bennett schreven het nummer voor de Amerikaanse soulzangeres Bessie Banks, die het in 1964 opnam. De Moody Blues brachten het een jaar later uit en die overschaduwde het succes van Banks. Ze haalden het in Groot-Brittannië zelfs tot de eerste plaats. Grote hit, goede doorbraak eigenlijk, hè? Dan gaan we verder met Soul Asylum, met Runaway Train.

0: Soft Cell met Tainted Love. Het liedje is gecomponeerd door Ed Kapp, voorheen lid van de Amerikaanse groep The Four Preps, dat oorspronkelijk werd opgenomen door soulzangeres Gloria Jones. En dat was in 1964. Het lied verwierf in 1981 wereldwijde bekendheid nadat het was gecoverd en bewerkt door het Britse synthpop duo Soft Cell. Dat was voor hun album Non-Stop Erotic Cabaret. Het liedje is sindsdien door talloze groepen en artiesten gecoverd. Dan gaan we verder met de favoriete drie van niemand minder dan Ab Tuyppet. En dan beginnen we met het prachtig mooie nummer van Gilbert Bicot, Nathalie.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait.

De tweede van Ab, Emmylou Harris met You Never Can Tell. C'est la vie, zit die. Oh, folks. Ja, dat kan natuurlijk never over mij gaan. Hè? Want zo oud ben ik natuurlijk nou ook weer niet. Als je nou zegt, wie is die Abtui Pit nou in vredesnaam? Nou, dan heb je wel onder een steen geleefd, hoor, als je die niet kent. Hij is een topmuzikant. Accordeonist, toetsenist. Hij heeft gezeten in Fiesta, Liberace of Liberace, hoe je het ook uit mag spreken. Tribute to the Cats Band. Hij heeft ook samen met Barry Maurer zo'n 12 jaar gewerkt aan een album met allemaal Volendammer artiesten. Aan het album Made in Volendam. Ja, en ik noemde hem al accordeonist en toetsenist. Nou, en welk nummer zou die nou op 1 hebben staan? Jazeker, Billy Joel met Piano Man.

Turn to Stone, The Electric Light Orchestra. Het nummer is de openingstrack van het dubbelalbum Out of the Blue. Het is het eerste nummer dat als single van de LP werd uitgebracht. Lynn heeft Turn to Stone een van zijn favoriete nummers genoemd en gezegd: het is zo primair en simpel, maar toch heel suggestief. Ik ben dol op de shuffle beat. Lynn heeft ook gezegd: er is een stukje in het midden waar ik supersnel praat. Ik vond gewoon dat er iets simpels in het midden van het nummer moest komen. Ik stopte vroeger vaak een grappig stukje in een nummer voor het geval ik er genoeg van zou krijgen. Dan dacht ik, nou misschien duurt dit wel te lang. Ik verzin wel iets gek om erin te stoppen. Ja, het is ook een manier natuurlijk. Dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met de Platters met Only You. MUZIEK

Mecca is een nummer uit 1963 dat een hit werd voor Gene Pitney. Het was de eerste single en tevens de grootste hit van zijn LP Gene Pitney Sings Just For You. Het liedje begint met ik woon aan de westkant, zij woont aan de oostkant van de straat. Mecca, een stad die voor het grootste deel van de wereld verboden is te bezoeken, symboliseert haar kant van de straat, aangezien de ouders van het meisje het paar verbieden een romantische relatie aan te gaan vanwege hun jonge leeftijd. Daar zit natuurlijk wat in. Dan gaan we verder met Chicago. If you leave me now.

When I Was Young van The Animals uit 1967. Dan is het ook de bedoeling dat we nieuwe muziek draaien in dit programma. En wie is er nou de allergrootste ster van dit moment? Dat is toch zeker wel Taylor Swift. Nou is mijn oudste kleindochter, dat is ook een Swiftie. Nou ja, als ik dat zeg, dan word ik gecorrigeerd, want dat is natuurlijk Swiftie. Ja, dan vraag ik, wat is nou een van haar mooiste nummers? Nou ja, bappie, zegt ze dan. Anti-Hero. En dat nummer is uitgebracht in 2022. Dat is 55 jaar na When I Was Young van The Animals. En dat...

0: Far Far Away van Sleet. In 1974 was Sleet een groot succes geworden in het Verenigd Koninkrijk, Europa en daarbuiten. Maar de band vond dat ze niet langer meer van hetzelfde wilden blijven doen. Hun manager Chas Chandler stelde voor om een film te maken waarmee de band instemde. Ter begeleiding van de film begonnen Holder en Lia met het schrijven van materiaal voor een soundtrackalbum, waarmee de band opnieuw zou afwijken van hun succesvolle formule en verschillende muzikale ideeën zou uitproberen. Far Far Away werd gekozen als de eerste single van het album en dat werd gelijk een nummer 2 hit in het Verenigd Koninkrijk. Far Far Away is ontstaan bij Holder. Tijdens een tournee in Amerika bedacht hij de openingsregel terwijl hij op een balkon zat met het uitzicht op de Mississippi in Memphis.
1: In Memphis.
0: Manager Chas Chandler drong er bij hem op aan om meteen weg te gaan en het nummer te schrijven. Nou, en de rest is geschiedenis. We gaan verder met een lekkere gouden ouwe van de Kinks. Dedicated, follower of fashion.

Oh yes, he is. Daarmee is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt deze aflevering nog een keertje beluisteren als je wil. En dat is van 1 tot 3 uur aanstaande nacht. Aanstaande maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Robert Palmer. Met een schitterend nummer. Addicted to

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Goedenavond, dames en heren. En welkom bij een Mariachi Mexican Experience. Misha Koning is op vakantie, dus ik heb gezegd, ik val even een uurtje voor jou in. En dat gaan we ook zeker doen. Met lekkere muziek. Ik heb van alles meegenomen vanavond. Het gaat van echt serieus, van Mexicaans, Spaans. Alles gaat voorbij. Ook uit Nederland vandaan, ook uit Ierland vandaan. We hebben combinatie tussen artiesten gewoon geweldig mooi lekker. Pak een lekker drankje erbij of een lekker bakje koffie. Ga lekker zitten, want ik ga vanavond gewoon 2 uur lekker muziek draaien. Wat je eigenlijk op geen enkel radiostation hoort. Laten we eerlijk wezen. Alleen op LOVE Radio. We openen vanavond de uitzending met Recuerdos. En die was natuurlijk van de formatie The Mavericks. Natuurlijk de opener ook in mijn programma Country and Western Experience. En ik moest er gewoon even draaien. Het is mooi. Dus hier hebben we allemaal mooie herinneringen aan. Ook mijn overbuurvrouw. Dat vind ik mooi. Het kwam van het album En Español. De volgende plaat is van de formatie. Ja, ik heb vorige week ook al een nummer van hun gedraaid. Van O Trio do Brasil. Oftewel Trio Parada Dura. Ik heb er een heel concert van op de tape staan trouwens. Prachtig mooi. En ik ga gewoon even de openingsplaat draaien van dat concert. Die is ook ontzettend mooi hoor. Die heet Telefono Mundo.

Telefoon Mundo. Formatie Trio do Brasil. Samen met Trio Parada Dura. Erg mooi allemaal. Ik heb gezegd, we draaien van alles. We gaan dus terug in de tijd. Want The Cats maakte een paar jaar geleden een comeback. Dat was natuurlijk met La Diligence. En de B-kant was ook een mooie. Spaanse trouwens. Een oudje van Freddy Fender. En dat was deze. El Paso. Gaat-ie.

Daar blijft hij mooi, hè? Piet Veerman samen met de Kids. Met El Paso, een oudje van Freddy Finder. Ik hou hiervan. Echt heerlijk. We gaan even kijken. We gaan een stukje muziek vertellen over een zangeres waar u niet zo vaak iets van hoort. Ik heb het over Maria Dolores Pradera. Ze werd geboren als Maria Dolores Fernandez Pradera in Madrid 29 augustus 1924. En overleed al daar op 28 mei 2018. Was vooral bekend door haar artiestennaam natuurlijk, Maria Dolores Pradera. En ze was een Spaanse zangeres en actrice met een bijzondere lange carrière. Die ze begon in 1943 en pas 70 jaar later eindigde. Al ging ze het vanaf het begin van de jaren wat 90 wat rustiger aandoen. Terecht natuurlijk, als je wat ouder wordt. Ze heeft in veel landen opgetreden en stond bekend om haar zeer eigen stemgeluid. Haar stem laat zich typeren door een contralto. Gedurende haar kazangcarrière werd ze 30 jaar lang begeleid door Los Gemelos. Twee gitaarspelende broers, Santiago en Juan López Hernández. Met hen legde ze vooral op toe op de liedteksten en de gedichten uit de diverse Spaanse landen. Met een van oorsprong Peruaans lied El Rosario de mi Padre, oftewel in Nederlands vertaald De Rozenkrans van mijn moeder, boekte ze wereldwijd een succes. Ze werd als eerste Spaanse res die optrad in de Royal Albert Hall in Londen. Later verzat ze ook nog even optreden op Madison Square Garden in New York. Op 60-jarige leeftijd speelde ze ook nog een titelrol in Candida van The Shaw. Dat werd in Spanje beschouwd als een van de grootste artiesten. En dat werd bewezen in 2012 toen diverse artiesten een cd opnamen als eerbetoon aan Maria Dolores. Ze zong hierdoor haar grootste successen in duetvorm van ieder van deze artiesten. Erg leuk. In juni 2013 kwam ze in een concert van Miguel Poveda. Kwam ze nog één keer optreden in de Stierenvechters Arena van Madrid. Dat zou trouwens haar laatste publieke optreden worden. Op 7 oktober 2016 werd ze benoemd tot lid in de burgerorde van Alfonso X de Wijze. Een van de belangrijkste Spaanse onderscheidingen. Ze overleed anderhalf jaar later op 93-jarige leeftijd en werd begraven op het Almunda Kerkhof te Madrid. Ga mooi draaien van haar. Dat is gewoon, ja, ze heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Heel veel mooie muziek, maar ik vind het een van de uitschieters van haar, van Caminando. De cd kwam er vanaf. En ze werd trouwens nog even begeleid door niemand minder dan Flaco Jiménez. Hier is Canta Canta.

even ten nagedachtenis van mijn ome Jaap Samhansen. Want die vond dit een pracht van een plaat. Het is ook een hele unieke plaat. Want je kan hem niet eens volgens mij shazammen. Maar het is echt een mooie plaat. U mocht luisteren naar Los Mariachis met Corridor de Mazatlan. Daarvoor hadden we Lucero de Mexico met Corazón Duro. En ook een mooie gouden ouwe van Sam Samudio met op de gitaar. Niemand minder dan Ry Cooder. En die hoorde Palomita. Hij is hier aangeschoven. Ik zal hem maar even voor de kijkers even in beeld brengen. Piet Snider, 85. Ben je al 86, Piet? Ja, 86 is hij alweer. En het leuke is, hij komt er wel even langs. Hij komt af en toe even kijken. Hier nog steeds, vind ik ook even leuk. En Jaap, onze eigen Jaap Kwakman, die zei van... Ja, ik wil graag even een plaatje horen van ja, wat Piet vroeger altijd in zijn uitzending draaide. Wat hij trouwens heel vaak draaide in deze tijd. Dat was natuurlijk Eddie Cormier. Maar ook samen vaak met Los Panchos. Nou, Piet, vanavond voor jou even een lekkere. Namens Jaap Kwakman, onze eigen DJ. Met Piel Canela. Kom maar op.

twee plaatjes voor Piet Desniet. De Piet Desniet Snieder, zoals we hem hier kennen. Bijna 35 jaar bij de Lof gezeten. Laten we even eerlijk zijn, hè. En die helft van deze plaat is een van zijn favoriete platen. Die krijgen nog steeds kippenval van. En daar horen we ook nog een mooie speciale over voor Piet. En Jaap Parkman ook een mooie met Los Panchos. En samen met Eddie Gourmet. Verzoekje van vakantieganger. We gaan binnenkort op vakantie naar Slovenië. En Erik Tijp zei, heb je niet even echt een mooie van Linda Ronstadt? Ja, die heb ik zeker. Welke wil je horen? Nou, deze dan maar.

Vlaanderen. Ik heb ze trouwens nog live gezien trouwens. Hè? Met Doug Sam nog in de hoofdrol trouwens. Met Vlaco, de hele Mikmak, Freddy Vender in Paradiso Amsterdam. Het dak ging er af, serieus. Het was toen in deze tijd ook even. Eerst die Best Of CD van de Texas Tornado's. Daarna nog even dit album erachteraan. En toen naar Paradiso. Het was een happening van hier naar Jezus, zeggen ze wel eens hier in Volendam. Ik moet even iets draaien. Vind ik leuk. Terug in de tijd naar de jaren 70. Mijn vader en moeder en heel veel mensen hier in Volendam en omstreken hadden zeker deze LP in huis. En dat moet gewoon af en toe weer eens gedraaid worden. Want het is eerlijk gezegd nooit op CD verschenen. We gaan het hebben over de formatie La Tuna. Ze komen elk jaar trouwens met een CD uit. Maar dit jaar, in 1971, was een van hun beste LP's. Ik heb weer eens even een lekkere opname. Net zo'n schatkistplaat van Johan Spek, zeggen ze dan wel eens, opgepakt. Ik ga er twee draaien. Eentje in dit eerste uur, een zakmandje in het tweede uur. Maar het is leuk. Terug in de tijd, 1971, met de formatie La Tuna met Clavelitas.

Ja, ja, ja, ja, dat dacht ik al, hè. Volgende keer gewoon van ND af. Dit kent gewoon niet meer. Maar ja, het is jammer. Trouwens, het is een hele mooie plaat trouwens van Tishi Nogossa. Volgens mij was het trouwens nog haar debuut al bij de Culture Swing. Natuurlijk ook op de accordeon Flaco Jiménez. En ja, het is gewoon even niet anders. Volgende keer ga ik dit beter doen, geloof mij. Sorry buurvrouw, we gaan misschien nog even overdoen. Misschien even een tweede uur. We gaan even kijken of we de cd nog een beetje kunnen schoonmaken. Want deze jongens nog steeds van de oude stempel, zeggen ze wel eens. Maar we gaan er nog heen draaien. Ik pak er nog eentje van de formatie Los Super 7. Ook ontzettend goede muziek gemaakt trouwens hoor. En ze kwamen met 2 albums. Later nog met Raul Malo, maar nu nog met Rick Trevino. En ik ga nog een mooie plaat draaien tot de klok van 6 uur. We gaan eruit met El Ausente.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Tussen 6 en 7 presenteert Love Radio. Experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste,
1: de allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
0: De Country and Western Experience. Met Marcel Hansen.

Goedenavond, dames en heren, country Mexican liefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio. En ik heet u vanavond van harte welkom bij een Mexican mariachi experience. Mijn naam is Marcel Hansen. Ik neem u weer mee met een vol uur Spaanse, Italiaanse, Mexicaanse, Portugese, Braziliaanse, Texaanse, Griekse en Zuid-Amerikaanse muziek. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen? Playing for Change, Gilberto El Gilmar. Ik ga iets moois vertellen over Flaco Jiménez, want die heb je natuurlijk wel een paar keer gehoord met andere bands, maar ik moet ook iets over zijn leven vertellen. We hebben Nati Caños, Mariachis Los Camperos, Ana Gabriel, Chitauzino en Xororo. We hebben Bruno en Marone, La Tuna en Mariachi Vargas de Telecalitlan. En ook uit Nederland nog even Pinchinto Scaliente. En ook een mooie plaat trouwens van The Chieftains in duet met Mariachi Santa Fe de Goes. De Jesus Guzman. Zo, even, ik moet er even uit allemaal vanavond, hoor. Maakt niet uit. En we openen in ieder geval vanavond de uitzending met All You Ever Do Is Bring Me Down. Van de Mavericks. Die was afkomstig van de cd Music For All Occasions. Ik ga u nog even proberen op de hoogte te brengen van de Country Blues en Jazz Concert Agenda. Maar moeten we even kijken hoe het gaat allemaal. Maar het draait vanavond allemaal om muziek. Het driekwart van het dorp is gewoon uitgestorven vanavond. Geloof mij allemaal. Maar we gaan er iets gezellig van maken. Het is de klok van 6 en 7 uur. En ik ga beginnen met een mooie. Als er nog één vakman is hier in Volendam. Dan kan ik ook met Johan Spek even meepraten. Dan is het wel Piet Veerman. En die heeft iets. Ja, die heeft 2 Spaanse cd's gemaakt. En het is gewoon prachtig ingespeeld, Piet. Ik hoop dat je luistert trouwens, maar dit vind ik nog steeds een van de hoogtepunten. Piet Veerman. Van het album My Heart and Soul, oftewel Mi Corazón a Azul. Je mag luisteren naar De Voyager.

Dit was dus... kijk hoor. Gilberto El Gilmar met Zeneto en Cristiano. Mijn buurvrouw zegt, dit is mijn beschuitje. Hij zit op de beschuitje 10, 12. Hoe zit er in de rol, Alice? 13 in de rol. Dus nou oké, okay. We hebben de clip gezien, dus ze is helemaal verliefd. Asima Com Ex, hoorde u van de CD en DVD AO Vivo. Daarvoor hadden we Playing for Change met de Mexico Lindo. Die werd die clip is trouwens prachtig hoor, uit Mexico gedaan. Maar er is ook nog een CD uitgekomen, een verzameld CD, Songs Around the World. En we hadden ook nog een mooie van onze eigen Piet Veerman met Voyager. Dan ga ik even mijn plaat draaien. En dat wordt, moet ik even goed kijken... Ja, dit vind ik dit is iets aparts. Het wordt bijna niet meer gemaakt op een Mexicaans gebied. Het is heel rustig, maar wel mooi. Het is Natis Caños Mariachis Los Camperos. Het komt van de CD Viva el Mariachi. Je mag luisteren naar Arboles de la Barranca. Nee, niet goed.

hier nog van singeltje af. En mijn buurvrouw zegt van, ik heb het nog even van Spotify af. Hij moet dus ook op cd zijn verschenen, als het goed is. Maar nog steeds mooie plaat. Vaste plaat trouwens altijd bij Nico Dobbel. Altijd als je een bruiloft had of een avondje, maakt niet uit. Was dit eens zeker een van de standaard platen. Maar hij blijft nog steeds mooi. En je hoort hem trouwens nooit meer. Linda de Souza met Un Portugais. Daarvoor hadden we Terry Hendricks met Luvia de Estrellas. En we hadden ook nog een mooie rustige van, ja, ik vind het, dat vind ik echt Mexicaans mooi. Nati Caños Mariachis Los Camperos met Arboles de la Barranca. We gaan naar de Discovery of World Music. We gaan naar Brazilië. We gaan het even hebben over Ana Gabriel. Die heeft een schat aan muziek achtergelaten. Ik vond het vroeger, ja, mijn moeder draaide daar vroeger altijd. Die zei, ja, die vrouw met die schorre stemmen, et cetera. Maar als je wat ouder wordt, ga je leren luisteren naar muziek. En later denk ik toch bij mij, ja, mijn moeder had even toch wel een beetje gelijk af en toe, hoor. Ze heeft 2 Mexicaanse cd's uitgebracht. Ik ga er eentje draaien van La Reina Canta a Mexico. Een mooie trouwens, hoor, die je ook niet zo vaak hoort. En die heet Vamos. MUZIEK

Nu ga ik pas een beetje horen wat een prachtig mooie snik deze Anna Gabriel in haar stem heeft. Ik vind het mooi. Ja, ik vond het begin niks. En nu ga je, word je een beetje ouder en wijzer, zeggen ze wel. Dan ga je naar andere muziek luisteren. En dan kom je dit gewoon weer eens tegen. Superleuk. Anna Gabriel, hoorde u met Vámonos. Die kwam van de CD La Reina Canta a Mexico. Dan gaan we naar de Discovery World Music. Ik moet het gewoon even hebben over niemand minder dan Flaco Jiménez. San Antonio, Texas geboren op 11 maart 1939 en overleed op 31 juli 2025. Hij was een Amerikaanse accordeonist, met name op de knop-accordeon. Hij is een Tejano, oftewel op het grensgebied van Texas en Mexico. Zijn vader, Santiago Jiménez Jr., speelde al een tijdje mee op 7-jarige leeftijd. Hij was ook een van de pioniers van de conjunto-muziek. Door het toelaten van allerlei andere muziekstijlen is de benaming nu Tex-Mex-muziek geworden. In terecht trouwens. Goed, in 1960 trad hij nog enkele jaren op. Trouwens met Doug Sam, bekend natuurlijk van de Sir Douglas Quintet. En daarna ging Jiménez naar New York en speelde hij daar onder andere Dr. John, David Lindsay, Peter Rowan, Ry Cooder en natuurlijk niet te vergeten Bob Dylan. Ry Cooder hielp Jiménez aan een bredere bekendheid, waardoor hij regelmatig buitenlandse tournees maakte en een graag geziende medewerker werd bij opnames van andere muzikanten. Samen met Freddy Fender, overleden trouwens in 2006, en Doug Sam, overleden in 1999, speelde hij in de superband de Texas Tornadoes. En in 1996 kreeg ze een Grammy in de categorie Best Tejano Performance. In 1986 won hij een Grammy Award met het lied van zijn vader, Ayer Te Dejo en San Antonio. Jiménez speelde ook met de formatie Los Super Seven, samen met David Hidalgo en Cesar Rosas van Los Lobos. Ook nog even niet te vergeten Joe Eli, Ruben Ramos en een van de beste zangers van de wereld. Dat moet de opvolger wezen trouwens van de Mavericks, Rick Trevino. In 1989 maakte hij een tournee door Nederland met de Limburgse band Rowan Hazen. Verder speelde hij ook nog mee in 1994 op het album Shine On van The Cats. Toen nog trouwens even zonder Piet Veerman. Flaco Jiménez overleed op 31 juli 2025 op 86-jarige leeftijd. Trouwens, bijna oud is jouw Piet, toch of niet? Je bent ook 85 of 86? 5. Piet is nog 5. Oké, okay, Piet is nog 5. 86, zo hoor ik even hier. Dus bijna even oud. Ik ga een mooi draaien van hem. Kom op. There is no more running around. Samen met Rubio. Van het album Sleepy Town.

hoorde ik. Nun de Rio Brio samen met Flaco Jiménez met No More Running Around. Kwam van het album Sleepy Town. Nou, even een verzoekje voor mijn buurman, Martin Kemper van de Bootslot. Hij had een verzoekje van, Cuco Rosetta. Zegt, mag ik dan ook die versie even draaien samen met de 3J's, met Jan Dulles? Nou, dat mag. Dus die gaan we lekker even draaien vanavond. Live uitvoering. Wel leuk. Komt-ie aan.

schreef even heel snel even op een middagje. Je gewoon Jan, dus, jezus, krijg voor elkaar, man. En ook in dat, dat tempo gewoon met z'n tweeën gaan zingen. En dan gewoon jij een tekst, jij je oude tekst. Ik vind het echt een prestatie, ongelooflijk. Toch hebben we best wel het talent hier in Volendam, laten we eerlijk zijn. De Discovery of World Music gaat een keer naar The Chieftains. Samen met, even kijken, Mariachi Santa Fe de Gusis Guzman. En ze doen een van het album, moet ik even, nee, ik weet het niet meer in mijn hoofd, maar ook Rai Couture deed hij trouwens nog op mee. De Persecution de Villa.

0: Ja.
1: Ik moet eigenlijk even de cd erbij pakken hoor. Want, even goed kijken. Cesare Palinho hoorde u met Os Tres Boiaderos. In het Portugees even gezegd, zeg maar. Het kwam van de cd en de dvd Alma Sertaneja. Die hele die dvd is ook trouwens gewoon prachtig. Ik zou nog een nummer draaien, beloofd, van de formatie Latuna. Het werd ook trouwens gedaan door onze eigen Kleintje Speels hier uit Volendam. Men zet op mijn hoed maar eens een grote sombrero. En dit is het origineel.

De formatie Latuna uit Madrid verdaald uit het jaar 1971. Na de klok van 7 uur hebben we onze eigen Jaap Mol, dus blijf lekker luisteren. Ik ga nog een lekker gezellig draai van onze eigen formatie Pintjintos Caliente. Ik ben er over 3 weken weer. Ik ga ook met vakantie en ik wens u een heel goed weekend. Tot over 3 weken. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Hele goeie avond en welkom in de Muziek BV. Er zitten hier drie fans van me, dus het wordt gewoon een fantastische avond weer.
1: De avond kan niet meer stuk, hè?
0: De avond kan niet meer stuk. Masselans, Alistol. Ja. En die Butter. En nou, welkom in de Muziek BV. Ik ga Marcel Hansen bedanken, want hij heeft 2 uur zich hier te pletter gewerkt met de mooiste muziek. Dus met zijn Country Western Experience Show. Het was een genot om te luisteren. Ik kom, maar ik doe het weer even rustiger aan. Dus, en ik begon met een prachtig nummer van John Denver. Song for the Life van zijn schitterende cd. Autograph, een compositie van Rodney Crowell. Ik ga een nummer draaien van Iris Dement. En die heet eigenlijk Iris Luella Dement. Geboren in 1961. Singer-songwriter. Heeft heel veel mooie dingen gemaakt. En soms zegt mijn broer wel eens, waarom draaien die nou nooit? Want op Volendam zijn ze zo gek op Iris Dement. Nou, daar komt-ie. The Way I Shoot van Iris Dement. MUZIEK

Ja, fantastisch. The Touch of Your Hand van Nothing Fancy. Ik heb hier een nieuwe artiest, zo mag ik het eigenlijk zeggen. 2025 heeft ze een prachtige plaat. Laat 2025 heeft ze een prachtige plaat uitgebracht. En dan heb ik het over Rhiannon Downey. En Rhiannon Downey, dat is een Schotse singer-songwriter. En ze ontving op 16-jarige leeftijd de James McVoy-beurs voor het Royal Conservatorium in Glasgow. Ze begon een solo-carrière door onder andere te spelen op straat. 16 jaar, ja, dan ben je wel goed. En haar debuutsingle Fuel to the Flame werd uitgebracht in 2021 en kreeg meer dan 3000 streams op één dag. Ze heeft nu een nieuwe cd uitgebracht en dat is The Consequences of Love. Daar draai ik het hele mooie nummer van, een single. En die heet dan weer The Song of the Old Clan Cow.

0: Rob Ikes en Trey Hensley. En dan hebben wij het wel eens over de beste dobro-speler in de wereld. En dat is Rob Ikes. Zeven of acht keer heeft hij de prijs gewonnen van beste...
1: Jerry Douglas, ja,
0: wij in Volendam houden van Jerry Douglas. Maar Rob Ikes die heeft hem 8 of 9 keer gewonnen. Beste speler van het jaar van de wereld. We hadden net John Denver en de cd Autograph. En ik heb daar nog een mooie song van meegenomen, die ik zelf persoonlijk wel een van de mooiste songs vind die hij ooit gemaakt heeft. En dat is Whalebone and Crosses. En Whalebone and Crosses is meer een verhaal over de Indiaanse cultuur, de Indiaanse spreuken. Het werd geschreven door John Lee Henry. Luister naar dit prachtige, mooie verhaal. John Denver.

ja, de prachtige cd. Out of the Woodwork van Rice, Rouse, Peterson en Hillman. Dit nummer ervan draaide ik ervan. Somewhere on the Road Tonight. 1997 werd uitgebracht. En Tony Rice had toen al zware problemen met zijn stem. En dat is heel jammer, want Tony Rice zelf was een geweldige zanger. Heeft geweldig een mooie plaat gemaakt. Maar goed, je hoort hier op deze cd wel eens een fenomenale gitaarspel natuurlijk. Larry Rice deed ook aan mee. Hij heeft op deze cd ook een aantal nummers bijgedragen. Het is echt een cd die de moeite waard is om eens een keer te streamen. Out of the Woodwork. Rice, Rice, Hillman en Peterson. Leland Combs. En ik heb een verzoekje binnengekregen. Die ga ik zo na deze drie platen draaien. Want bij dat verzoekje zit een heel mooi verhaal. Dus dan moet ik eventjes inlezen. En Leland Combs heeft ook een prachtige nieuwe single gemaakt. En dat is Row of Fools. Row of Fools. Heeft u een verzoekje? Nou, het is een rustige dag vandaag. Dus geef je mag altijd eventjes een WhatsAppje sturen naar 0299-369916. Gewoon een WhatsAppje komt hier binnen en dan kan ik het plaatje proberen te draaien. 0299-369916. De nieuwe single van Leland Combs.

prachtige nieuwe cd van Charles Wesley Godwin. The Gospel of the South. En de cd die heet Christian Name. En kwam eergisteren uit volgens mij. Ja, Charles Wesley Godwin. We hebben hem nog ooit eens geprobeerd, dat weet ik, om naar de PX te krijgen. Maar toen werd hij even te snel bekend en beroemd. En dan wordt hij te duur. En dan is het niet meer een haalbare kaart. Wel jammer, wat een geweldige stem heeft deze man. Ik kreeg een verzoekje binnen van Patrick Commandeur. En die vraagt om Green, Green Grass of Home van Elvis Presley. Maar daar zit een heel mooi verhaaltje aan vast natuurlijk. Want Elvis die zag in die jaren Tom Jones een keer optreden en was helemaal weg van. Tom Jones, je ziet dat hij in de zaal zit en vraagt om een applaus. En dat werd een staande ovatie. Hij zegt tegen Elvis, ik kan niet tegen jou op, jij bent de best. Maar een tijdje later bracht Tom Jones het nummer uit Green Green Grass of Home. Elvis was onderweg naar huis, nadat ze net de speelfilm Easy Come, Easy Go hadden opgenomen met de hele bus. En hij hoorde dat nummer op die radio. En zijn vriend, George Klein, die DJ was in de studio, die draaide het nummer. En Elvis was er weg van. En hij stopte bij een tankstation, want we hadden toen natuurlijk nog geen mobiele phones. En hij liet George Jones opbellen door een van zijn mensen in de bus. En dat bleek een van de Memphis Mafia leden te zijn. En dat was een bijnaam voor de immer aanwezige entourage rond Elvis. En hij vertelde dat Elvis zojuist een luxe touringsbus aan de kant heeft gezet om een tank bij een tankstation te kunnen bellen. En als Elvis de telefoon overneemt, roept hij: hey George Klein, we zijn net uit Little Rock vertrokken. En zou jij dat nummer, want we hebben zojuist naar je uitzending geluisterd. En ik hoorde die Green Green Grass of Home, de nieuwe single van Tom Jones. Dat klopt toch? Ja, zegt Klein, dat klopt. Zou je die nog een keer van mij willen draaien? Nou ja, hij probeert dan weer aan Elvis uit te leggen dat het niet even kan zo meteen weer even dezelfde plaat te draaien. Nou, dat weet ik wel, zegt hij. Maar speel het alsjeblieft nog een keertje voor mij, wil je? En dan komen we onder anderhalf uur komen we naar jou toe. Klik, en de verbinding werd verbroken. Waarbij Klein dus niets anders kon doen dan die plaat nogmaals te draaien. In ieder geval, de 3 uur durende show van George Klein, die werd dus na 30 minuten later weer onderbroken. En George Elvis wil nog een keer die plaat horen. En zo werd er dan 5 keer de plaat van Tom Jones gedraaid in de show. Die mag dat Elvis dan weer wel. Ik draai het verzoekje van Patrick Commandeur. Heeft u ook een verzoekje? Nou, je weet het telefoonnummer 0299-369916. En het is Green Green Grass of Home van Elvis Presley.

0: Green, green grass of home, ja. Zoals ik zeg, en het was nog een heel mooi feitje, want Green Grass Home of Home is geschreven door Curly Putman. En in 1965 werd het voor het eerst opgenomen door zanger Jenny Darrell. Tom Jones leerde het nummer kennen weer van de country versie van Jerry Lee Lewis. Want die nam het ook op in 1966 en scoorde datzelfde jaar een nummer 1 hit mee. 10 maart 1975 nam Elvis zijn versie op en dat gebeurde in de RCA Studios C in Hollywood. Na 5 pogingen was de zanger eindelijk tevreden met het resultaat. Oké, we gaan naar het nieuws en dan na 8 uur heb ik nog een heel uur mooie muziek van alles wat bij de LOVA. Tot zo na 8 uur.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVA.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVA Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVA Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVA Radio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, prachtige single uit 2024 van de Steep Canyon Rangers. Samen met het Asheville Symphonic Orchestra. Heel, heel, heel apart en heel, ja, mooi. Blue Velvet Rain. Steep Canyon Rangers hebben een nieuwe cd uit laten verschijnen. Next Act, ook goed. Goed, brengt mij naar een heel ander iets. En dat is een single die is uitgebracht op 20 april 2026. En dat is een hedendaagse eigenlijk Ierse folk. Een rebel ballade. Uitgebracht op 26 april 2026. Uitgebracht door de band One Irish. Smoke in the Rain. Ja, wat een mooie naam. One Irish. Daar kun je alles achter zetten. Nes, doe maar. Of alles. Ja, zijn toch wel van die namen. One Irish, Smoke in the Rain.

Jawel. Prachtig. Sandy Shore. Sandy Shore. I found that loving feeling. Ja, maakt niet uit. Het is prachtige mooie muziek. Het is gemaakt met de computer. PC, AI. Maar dat is gewoon lekker om te horen. En ik zet het vaak op. Lekker thuis. Een beetje aan het werk. En dan deze muziek op de achtergrond. Prachtig. Lekker op de streamingsdienst. Mooi. Dan heb ik het daarvoor. Had ik dus een plaat van Magna Carta. I Wish It Was. Lord of the Ages uit 1973 komt het vanaf. Maar het leuke is eigenlijk ook dat Magna Carta, die bracht dit uit in 1973. Maar daarvoor, het ging natuurlijk met Chris Simpson, die Magna Carta oprichtte samen met Glenn Stewart. En de jongens die timmerden best wel heel goed aan de weg. Ze werden beroemd met de Airport Song. En als je dan eigenlijk wel de productie van Airport Song hoort, die werd dan in 1967 of 68 gemaakt op Vertigo Records. Dan kun je niet begrijpen dat de Beatles ooit een plaat hebben verkocht. Zo slechte kwaliteit van opname techniek toen met EMI. Maar goed, zo zijn de tijden dan weer veranderd. In ieder geval heeft Van Martin, ik kom bij zijn naam even niet op, heeft in ieder geval alle muziek van de Beatles in ieder geval onder handen genomen en ze opnieuw gemixt. Gelukkig ook met AI. Even kijken, de Bensons. Ik heb een plaat van Wayne Benson samen met Christine Scott Benson. En dan moet ik eigenlijk zeggen Kristen Scott Benson. Kristen Scott, die voordat ze met Wayne Benson was, heeft een carrière dat ze samen in de groep speelde met The Grascals. The Grascals werden in ieder geval al twee keer genomineerd van beste muziekgroep door de International Music Bluegrass Music Association. Maar Kristen Scott, die werd liefst maar 8 maal uitgeroepen tot beste banjo-speler. Banjoïste van het jaar. En dat is geen kleine prijs eigenlijk. Dat is best wel een hele grote eer. Ze hebben met z'n tweeën een plaat uitgebracht. En daar wil ik gewoon nu de nieuwste single van draaien. En dat is Firsts and Forevers.

Price Sisters. Harvest, The Harvest, zo heet dit nummer. En je hoort natuurlijk het heel bekende nummer Maggie. I Wander the Street van Maggie. Oud, het Amerikaans nummer is het eigenlijk. Een oud Amerikaans nummer komt uit de burgeroorlog. En het is op vele manieren is het gecoverd en ook weer veranderd. En het is het liedje zelf heeft volgens mij 13 coupletten. Maar goed, het is wel even leuk gedaan door de dames, de Price Sisters, om er een andere draai aan te geven. Het komt van hun cd af, 2024, Between the Lines. Ja, waarom niet? The Harvest. Nancy Griffith, die werd geboren in 1953 en overleed in 2021. Een natuurlijke dood. Eigenlijk een beetje jong, 68. Amerikaanse zangeres, gitariste, songwriter en maakte heel veel mooie muziek. In het genre country en folk. En ze begon met optreden toen zij 14 jaar oud was. En wie denk je? Tom Russell, die hoorde haar zingen bij een kampvuur op het Careville Folk Festival. En hij ontdekte haar eigenlijk. Haar loopbaan begon eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80. En later in Nashville vond men haar een unieke zangeres. Ze werd door vele mensen ook aanbeden, onder wie niemand minder dan Bob Dylan. Zij ontving in 1994 een Grammy Award voor het beste folkalbum. En haar band weer, de Blue Moon Orchestra, speelde met haar sinds 1986 gewoon altijd, bleef haar trouw. Ze heeft ook bij de band The Chieftains 3 maal op een cd meegedaan. En daar zingt ze een Wexford Carol, een traditioneel Christmas song en een Irish Evening zingt ze ook op de cd. En daar zingt zij dan Little Love Affairs. Maar in 2020, vlak voordat zij is gaan hemelen, bracht ze een nummer uit, een duet met Tom Russell. En dat nummer dat heet St. Olaf's Gate.

Ja, prachtig. De nieuwe single Making Plans van Dale Ann Bradley. En daarvoor had ik een single van Newfound Road. En ook een nieuwe single. En Dale Ann Bradley is natuurlijk een dame die al heel lang meegaat. En Bradley werd geboren in Bell County. En dat is in Kentucky. En haar vader was eigenlijk een baptistenpredikant die ook in de kolenmijn werkte. Zo hing dat vroeger. En ze groeide op zonder stromend water of elektriciteit. En dat doet me dan ook weer denken aan Dolly Parton. Tot ze zelfs in haar laatste jaar van de middelbare school zat. Ze leefde ook onder zware religieuze beperkingen. Omdat haar vader dus predikant was. En op haar 14-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste gitaar. Waarbij ze een plectrum maakte van plastic melkpak om te spelen. Ze is 6 maal uitgeroepen tot Female Bluegrass Vocalist of the Year. Een onderscheiding toegekend door de IBMA, de International Bluegrass Music Association. Ja, dat brengt mij bij een plaat. Dat is dan weer AI. En ik denk dat we het gaan verliezen van AI. Want Kin en Co, die hebben een prachtige plaat uitgebracht. En dat is Two Sons from the Preston County. En dat is ja moeilijk. Maar ja, ik draai het toch. Want het is best wel heel leuk. En er komt al meer van deze muziek op de markt. En dan denk je bij jezelf, ja, moet ik dan maar blijven bij dat oude, hele oude spul? Nee, dit is gewoon splinternieuw. En we gaan het verliezen, jongens. Dat geeft niks. Douwe Bob heeft het ook al gezegd. En luister maar eens naar dit mooie stukje muziek.

Ja, jawel. Het zit weer op voor de Muziek BV. En ik ben ook 2 weken met vakantie. En zoals Marcel Hansen. En morgen, dan ben ik er natuurlijk weer met One Way Wind, de ochtendshow. Van 10 tot 12 uur hier bij de LOVE na Love Classics van Peter Jonk. Dus morgenochtend dan ben ik hier weer helemaal aanwezig om 10 uur. Ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. En heb je nou morgen niks te doen? Je hebt Frans en Esther Pelk, het country duo. Dat speelt morgenmiddag om 4 uur in de Harmonie in Edam. En dat is hartstikke leuk, geloof me maar. Ik ga bedanken en ik ga iedereen een fantastische 2 weken toewensen met veel zon, weinig regen. Oh, maar een beetje tegen mag ook. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken. Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Kijk en luister ook in je vakantie naar de LOVE. Download de RTV Love app nu in de App Store of Google Play Store.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest.